0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door een ongeluk loopt het helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Er is een vrachtwagen bij betrokken. Tussen de Meern en Woerden staat het vast over 7 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ochtendshow. Meer voor
1: jou. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze vrijdag. Het is 28 augustus en de laatste werkdag van de week die staat op het punt van beginnen. Het is Mr. Props en Nothing Really Matters.

Bailey and Choosing Texas. En daarvoor nog Mr. Props en Nothing Really Matters. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze vrijdag 28 augustus. En een gloednieuwe editie van De Ochtendshow hier. Fijn dat je nou aan hebt staan. Lekker wakker worden, dat doe je natuurlijk met Centraal Plus voor de Leidse regio en Wassenaar. En daarbuiten mag je ook luisteren hoor, don't worry. Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten, dat hoor je natuurlijk hier de komende, in ieder geval de komende uren gezellig in de ochtendshow. Lekker wakker worden. We beginnen even met toch wel iets heel opmerkelijk. Ja, ik vind het fantastisch. Hè? Daar heeft Donald Trump weer iets gedaan. Denk ik, heb ik weer wat te vertellen op de radio. Zo werkt het dan ook wel weer. Hij heeft Lake Ontario hernoemd. En voortaan heet het officieel Lake America. Hij ondertekende daarvoor een decreet waarmee de naam in de Amerikaanse geografische registers wordt aangepast. Dat is een grens meer. Hij ligt tussen Canada en de Verenigde Staten. En Canada die zegt, moet jij weten. Maar wij laten het gewoon... Gewoon Lake Ontario heten. Ze vinden het een kinderachtige uitwas van de handelsoorlog die tussen de beide landen woedt. Lake Ontario is dus Lake America genoemd. Nu wil hij alleen nog een oceaan, zegt hij. Ja, en even over het weer gesproken. Het was best wel flinke regen en onweersbuien gisteravond en vannacht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat op zich wel lekker vind. Dus ik had even het raam een beetje opengezet. En dan hoor je de regen en de onweer. En dat betekent wel dat het vanmorgen vrij vochtig is. Dus in de auto let een beetje op beslagen ramen. Als je in ieder geval met de auto weg moet. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Met lekkere muziek onderweg van Tate McRae. She's All I Wanna Be. En maar eerst krijg je er eentje van Usher. Dit is More.

0: Tate McRae en She's All I Wanna Be.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en als je nog echt heel snel bent, dan kan je nog even stemmen. En dan wordt de uitslag meegenomen in het Centraal Plus weekoverzicht van vandaag. En dat is dan weer te zien op televisie. Een overzicht van al het nieuws van afgelopen week uit de Leidse regio en Wassenaar. En daar zit dus de poll in, de uitslag van de poll. En de poll is deze week via Schoolsport 071. Kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport? Doe jij aan sport is de vraag. Ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen of ik doe er niet aan. Drie antwoordmogelijkheden. En als je dan erop klikt, je uitslag doorgeeft, dan zie je ook de uitslag tot nu toe. En die is toch wel redelijk verdeeld. 30% zegt ik sport genoeg. 36% zegt ik wil meer bewegen. En 34% zegt ik doe er niet aan. Ja, stemmen kan op centraalplus.nl. Geef jouw mening door.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Oh, en dit is de Centraal Plus Plus track van deze week. En die is Take It Slow van Robin Schulz en Waterman.
1: Dit is deze week de Plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Joe.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon, vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten en ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Eén file op dit moment. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Woerden heb je een half uur vertraging over 7 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Nilsson en Beauty and the Brains. Daarvoor nog Justin, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Alle 8 geworden op deze vrijdag 28 augustus. Het is de Centraal Plus ochtendshow. En net in het nieuws, ik vertelde je over die marine watersportclub bij het voormalig vliegveld Valkenburg, dat ze moeten vertrekken. Daar heb ik ook een reportage erbij en die gaan we straks even laten horen. Dan hoor je ook van de mensen zelf wat daar dan precies aan de hand is. Estelle en Kanye West met American Boy is onderweg. Eerst Rondé en Oh My God.

0: American Boy van Estelle en Kanye West tijdens de Centra Plus ochtendshow. We gaan naar Valkenburg toe, want of ze gaan met hun boot weg, of ze zijn de hele dag aan het sleutelen met hun boot. Oud-medewerkers van de marine die komen met veel plezier bij hun marinehaven. Gelegen tussen Wassenaar en Katwijk, vlakbij de voormalige vliegbasis Valkenburg. Alleen moet de jachthaven nu wijken voor de natuur.
1: We gaan naar de Vlietlanden, we gaan naar het Joppen, naar Kaag. En dan brengen we daar een dagje door voor het plezier.
2: En anders is het een dagje klussen aan de boot.
1: We onderhouden alles zelf. We hebben vorig jaar ook zelf het onderhoud gepleegd. We hebben vorig jaar ook zelf geschilderd. Allemaal in eigen beheer. En dan zit je dus met 4 man boven een keurig zeiltje. Alles wat je verwerkt wordt ook weer opgeveegd en weggewerkt. Daar doen we ons ontzettende best mee om zo netjes mogelijk te werken.
2: Maar deze way of life, zoals ze het zelf noemen, houdt eind deze maand op. De huur is opgezegd. De jachthaven moet wijken voor de natuur.
3: We hebben ook meerdere elektrische boten. Meerdere dus hybride boten. En nou, dat beetje wat we dan doen is maar heel weinig. Dus, en we houden het heel netjes bij. We zijn heel groen bezig. We hebben zelfs bijen. Hè.
4: Ja, het ergste vind ik dat we al sinds een jaar of 5 heel veel dingen aan het vernieuwen zijn. Grote investeringen hebben gehad in nieuwe stijgers aanleggen. Aan alle wensen te voldoen met de hekken om de haven heen te plaatsen. En dat we dan nu in één keer te horen krijgen dat we in een paar termijnen vertrokken moeten zijn.
3: We zijn echt heel groen bezig. We komen niet aan de walkant.
4: De oplossing had kunnen zijn dat ze een uitstervingsbeleid doen. Dat ze zeggen van jongens, er mogen geen nieuwe jonge leden meer bij. Over 10 jaar zijn jullie allemaal uitgerangeerd. En dan zijn de boten weg en dan is het probleem vanzelf opgelost.
5: Goed, u heeft nog wel meer dan 10 jaar, toch?
4: Dat hoop ik wel, maar daar zou ik me bij neer kunnen leggen.
2: En zo niet, dan moeten de boten naar een andere jachthaven en dat kost weer geld.
1: Aan alles zit een financieel plaatje ook. Het geld wat je betaalt voor een commerciële jachthaven is gewoon vele malen meer dan wat je hier gewend bent. Het was een schrikkelijk tarief waarbij je heel veel faciliteiten had. Maar ook het onderhoud wat je dan niet meer zelf in een jachthaven kunt doen, dat is gewoon eenvoudigweg niet toegestaan.
0: De hele reportage met beelden erbij op onze website. En dat is centraalplus.nl of via de app. Dus het oud marinepersoneel op de jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk. Die moeten vertrekken. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met Sam Smith en Too Good at Goodbyes.
6: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before.

Lekker dansen met Bruno Mars en I Just Might. En daarvoor nog Sam Smith en Too Good at Goodbyes. Het is de ochtendshow. Richting het NOS nieuws van 8 uur met Nickelback en This Afternoon.

Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op Unity.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 25 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Met Timons en Lose Control. En daarvoor nog Chris Cross Amsterdam met My Oh My. Goedemorgen, het is 8:00 geworden. Op deze vrijdag 28 augustus. En het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de Leidse regio en Wassenaar. Lekker wakker worden, dat doe je natuurlijk met ons. En ja, misschien zit je al lekker aan je ontbijt. Zit je al in de auto of ben je al op je werk. Of lig je nog lekker in bed te ronken en denk je... Nou ja, maar moet dit? Ik draai nog even om. Nou, als je dat kan... Lekker geregeld, laat het daarop houden. En zo niet, dan staat de vrijdag voor je klaar. De laatste dag voor het weekend. Het nieuws uit je eigen buurt. Dat ga je hier in ieder geval het komende uurtje sowieso horen natuurlijk. Maar we beginnen eerst even bij het weerbericht. Want ja, het was toch wel een beetje raar weer vannacht. Nu is er veel regen en hier en daar wat onweer. Daarmee zijn ook de hoge temperaturen van gisteren verdwenen. Wordt een graad of 2,23 vandaag. Met hier en daar een plensbui, dus neem een regenjas mee. En het nieuws van vanmorgen, de vereniging Eigen Huis die klaagt. Want er zijn te veel klachten over makelaars en oneerlijke huizenverkoop. Biedingen na de deadline, onduidelijke taxaties of druk voelen om een hoger bod uit te brengen. Het zijn allemaal meldingen die bij de vereniging Eigen Huis de afgelopen maanden binnenkwamen. 900 klachten zijn er sinds februari binnengekomen. Volgens de vereniging Eigen Huis zijn dat er dan te veel. En president Donald Trump ernoemt Lake Ontario naar Lake America. Dat is natuurlijk dat... Ja, de lake, hoe zeg je dat? Dat meer op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Nou, Canada heeft al gezegd, wij blijven het gewoon Lake Ontario noemen. En ze noemen het een beetje vervelend vanwege de handelsoorlog die op dit moment gaande is tussen Amerika en Canada. En Trump heeft ook gezegd, nu nog een oceaan. Dus binnenkort is het niet de Atlantische Oceaan, maar de Ocean of the United States of America. Ik denk dat dat hem wordt. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de snelheid die moet gaan gelden op de Griffioenlaan. En daarbij ook duidelijkheid over de verkeersveiligheid. En het MBO Rijnland krijgt een beurs voor een zorgproject. En Lorenzo van Beek is trots en heel blij met 10 dagen Pride in Leiden. Het begint vandaag en duurt tot en met zondag 6 september. En Van Beek zegt dat hij heel trots en blij is met het evenement dat hij voor de 4e keer organiseert. En is uitgegroeid tot een van de grootste prides van Nederland. Zaterdag 5 september varen er 50 boten door de grachten van Leiden. En daarmee is het de 2 na grootste botenparade van Nederland. Na Amsterdam en Utrecht. Afgelopen jaar kwamen er bijna 50.000 mensen. Van Beek zegt, het is niet het doel dat we de grootste zijn. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat het zo groot omarmd wordt door iedereen. Nou, dat en nog heel veel meer nieuws uit je eigen buurt. Dat check je op onze website centraalplus.nl en via de app. En hier natuurlijk op de radio. Huntrix met Golden is onderweg. Eerst direct en won't fall.

0: Huntrix en Golden. En daarvoor nog Direct en Won't Fall. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het laatste weekje van de zomervakantie. En dat betekende ook de Leidse Zwemvierdaagse. En deze week stond buiten Battenvliet in het teken van de Leidse Zwemvierdaagse. Per dag zwemmen de honderden deelnemers 10 baantjes. Dat is gelijk aan 500 meter. Gisteravond was misschien wel het hoogtepunt. Organisator Jeroen Weijermars legt uit waarom.
1: Nou ja, dit is de vierde dag van de Leidse Zwemvierdaagse, de 50ste editie, jubileumeditie. En traditioneel hebben wij op donderdag bij de Leidse Zwemvierdaagse de badmutsendag. Maar dat is iets ruimer, nemen we dat begrip, dan badmutsen. Je mag met elk hoofddeksel wat blijft drijven, als jij eronder blijft zitten, dan mag je te water. Dus dat is een legendarische dag aan het worden.
2: Wat voor hoofddeksels heb je al voorbij zien komen?
1: Nou, ik heb een paar flamingo's voorbij zien komen. Ik heb mensen met zelf gecreëerde dingen voorbij zien komen. Met ballonnen voorbij zien komen waarop 50 staat. Naar aanleiding van de 50ste editie. Ik heb mensen met Panama hoeden voorbij zien komen. Ik heb mensen met cowboy hoeden. Eigenlijk wel alles wat je op je hoofd kan zetten. Dat is een meneer of een jongen met een vergiet zag ik ook voorbij komen net.
2: Hoeveel deelnemers heb je?
1: We zijn nu weer een nieuw record sinds wij het als Stichting Sport in Beeld organiseren. Dus we hebben 700 deelnemers, 700 zwemmers.
0: Ja, je hoorde dus Jeroen Weijermars, organisatie van de Leidse Zwemvierdaagse. Laten we vandaag een reportage op televisie en op onze website centraalplus.nl over dus de Leidse Zwemvierdaagse. Dit is Somebody New en Kara Emerald met A Night Like This is ook onderweg. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan rustig aan de richting 8:30. Goedemorgen.

Carol Emerald en A Night Like This tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. Ik praat je zo meteen om 8:30 even bij met nieuws weer en verkeer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon, vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten en ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat de enige file in de regio. Tussen de Meern en Woerden doe je 25 minuten langer over. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Het is Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En daarvoor Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. Het is 8:30 geweest op deze laatste werkdag van de werkweek. Het is vrijdag 28 augustus. Het is ook de laatste, ja, bijna laatste dag van de zomervakantie. Hè? Vanaf aanstaande maandag is het allemaal weer gewoon normaal. We hebben nog één dag augustus. Maandag 31 augustus en dan is het alweer september. Even een luistertipje, want de podcast Een Stukje Leidse Geschiedenis staat op onze website weer. En het gaat over de rijke historie van de Leidse regio. Historicus Joost Bleij en presentator Joost van der Stel gaan in deze aflevering in gesprek met het spook van Breestraat 177. Het gaat om het 17e eeuwse pand. Of tenminste, in de 17e eeuw was het pand op de hoek van de Breestraat en de Steenschuur een apotheek was daar gevestigd. Voor de werkzaamheden verzamelde hij kruiden van over de hele wereld. En ook uit China. En hij had uit het Verre Oosten kruiden gekregen. Maar behalve bevatte de lading ook een dodelijke onzichtbare geest. De geest ontsnapte en trok in de naastgelegen herberg. En daar zijn wij twee mensen de dood in hebben ingejaagd. De podcast, het spook van de Breestraat 177. Podcast Een Stukje Leidse Geschiedenis is nu te beluisteren op centraalplus.nl en via de app. Ik denk me nu dat het een veel te gezellig muziekje is voor een spookverhaal. Niks meer aan te doen. The Cardigans en My Favorite Game, die hoor je nu. Onderweg John Mayer en Heartbreak Warfare. Het is de ochtendshow.

John Mayer en Heartbreak Warfare. En daarvoor nog de Cardigans en My Favorite Game. Het is Centrapolis, de ochtendshow voor de Leidse regio met nieuws uit Zoeterwoude. Want nog heel even, vanaf morgen dan begint de officiële feestweek daar, vanwege dat het dorp 750 jaar bestaat. Dat wordt gevierd met een week bomvol feestelijke activiteiten. Aanstaande dinsdag dan is het officieel zover. Dinsdag 1 september, dan is echt de verjaardag van Zoeterwoude. Met een oproep om je straat te versieren. En dan is er ook de grote verjaardagsshow. Maar eerst wordt morgen nog even groots gevierd met de jaarmarkt. Het Food Truck Festival, het Korenfestival en een feestavond. Nou, er is een hele website in de lucht gezet. Zoeterwoude750.nl. De Zoeterwoude750.nl. En daar kan je alles vinden. Dus woon je in Zoeterwoude of werk je in Zoeterwoude?

0: De Bouta. En Lose Myself tijdens de Rotterdam Show op Centraal Plus. Het is bijna 9 uur. Zo meteen dan is hij er weer. Rudo met zijn programma. Dan ben je ook weer helemaal op de hoogte van de nieuwe muziek. De verjaardagen en natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. En lekkere muziek. Aanstaande maandag is er weer een gloednieuwe ochtendshow. Dan is het niet de zomerochtendshow, maar de gewone wetse, ouderwetse ochtendshow. Want dan is Rabin er ook weer. Gaan we weer gasten ontvangen en dan gaan we er een gezellige boel van maken. Dat is vanaf aanstaande maandag. Maar niet vergeten, straks nog Rudo Elmar komt ook nog voorbij. De Vrijmibo hoor je ook nog op deze zender, dus hou hem lekker aan. Fijne ochtend, fijne dag, fijn weekend. Dit is nog Fever Dream van Alex Warren.
1: Dit is Centraal Plus, ook via DAB+.

Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Mediamarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
4: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
2: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je nog steeds vertraging tussen de Meern en Woerden. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, de oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
6: Meer voor jou. Vrijdag, even na 9. Rudo hier met Benji Joy.

Met de nummer 6 uit de 30. Jordi Hugo met Zolto en Jamaican Bam Bam. En waar zou die komende zaterdag staan? Morgen. Dan hoor je weer een nieuwe editie met Erwin Prins. In ieder geval vorige week op nummer 3 in onze 30. Hoorde je Bruno Mars met All My Soul. Op nummer 2 Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Heeft het daar echt heel lang uitgehouden. Maar de vraag is, staat hij daar nog steeds tenminste lang uitgehouden op nummer 1? En op 1 hoorde je Another en 45 Ultra en Talk To You. Hey, welkom vrijdag. Het is vandaag 28 augustus. We staan voor een heel druk weekend. Er is heel veel te doen in onze regio. RCL, de voetbalvereniging, bestaat 100 jaar. Vieren dat met een groot eeuwfeest dit weekend. In Zoeterwoude is het ook feestweek vanwege het 750-jarig bestaan met morgen een jaarmarkt. Heb je het weer gezien, zou ik zeggen. Ook in Hazenswoude-dorp is de jaarmarkt. Er is echt van alles en nog te doen in onze regio. Maar het weer zit niet echt mee. Maar goed, gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Verder hoor je zo meteen Beyoncé hier, Texas Hold'em. Selena Gomez komt eraan. En eerst de jaren 80 klassieker van The Cars. Dit is Drive.

0: Zoet. Beyoncé en Texas Hold'em en Selena Gomez hoorde je nog Lose You To Love Me op de vrijdag van Centraal Plus. Waar we teruggaan naar gisteren, de vierde dag van de Leidse Zwemvierdaagse. Ja, ze vieren een jubileum daar, 50 jaar Zwemvierdaagse in Leiden. En we waren er om even terug te blikken met Jeroen Weijermars, de organisator van die Zwemvierdaagse in Leiden.
1: Nou ja, dit is de vierde dag van de Leidse Zwemvierdaagse, de 50ste editie, een jubileumeditie. En traditioneel hebben wij op donderdag bij de Leidse Zwemvierdaagse de Badmutsendag. Maar dat is iets ruimer, nemen we dat begrip, dan badmutsen. Je mag met elk hoofddeksel wat blijft drijven. Als jij eronder blijft zitten, dan mag je te water. Dus dat is een legendarische dag aan het worden.
2: Wat voor hoofddeksels heb je al voorbij zien komen?
1: Nou, ik heb een paar flamingo's voorbij zien komen. Ik heb mensen met zelf gecreëerde dingen voorbij zien komen. Met ballonnen voorbij zien komen waarop 50 staat. Naar aanleiding van de 50ste editie. Ik heb mensen met Panama hoeden voorbij zien komen. Ik heb mensen met cowboy hoeden. Eigenlijk wel alles wat je op je hoofd kan zetten. Dat is een meneer of een jongen met een vergiet zag ik ook voorbij komen net.
2: Hoeveel deelnemers heb je?
1: We zijn nu weer een nieuw record sinds wij het als Stichting Sport in Beeld organiseren. Dus we hebben 700 deelnemers, 700 zwemmers.
0: Jeroen Weijermars van de Leidse Zwemvierdaagse, de 50ste editie. Later vandaag vind je de video op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen hier het nieuws van 9:30. Nu hier Shanna Spyro. Dit is Die on This Hill.

0: I Had Some Help op Centraal Plus. Zometeen nieuwe muziek hier. Nou ja, niet heel nieuw, maar het is wel de laatste hit van Olivia Rodrigo. Stupid Song komt eraan en Lost Frequencies en Are You With Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoeterwoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon. Vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten. En ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies, Are You With Me en Olivia Rodrigo's Stupid Song hoorde je. En daarmee is 19:30 geweest. Goedemorgen, het is vandaag 28 augustus. De verjaardag van Bottas, de visautocoureur, 37 geworden. Oud-profvoetballer uit Italië, Thiago Motta, ook jarig, 44. En het is ook de verjaardag van Beertje van Beers. De oud-presentatrice is 54 geworden. Het is ook de verjaardag van Jack Black. Die ken je misschien nog wel van School of Rock. Hij is acteur, hij is 57 geworden. En van The Lord of the Rings is Billy Boyd jarig. De acteur is 58 geworden. Jaloe Maat, Nederlands actrice, 61. En Shania Twain van de hele grote hit That Don't Impress Me Much, ook jarig, 61 geworden. En het is de verjaardag van Rob van de Meeberg. Hij is een Nederlands acteur, cabaretier en zanger. Die viert vandaag zijn 82ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb, die is 44 geworden. Geboren op 28 augustus 1982. Dat maakte dus 44. Het is een countryzangeres. Ik heb het over Liam Rimes. We kennen ervan de hit Can't Fight the Moonlight. Maar dit was ook nog een hit van haar. How Do I Live, hoor je hier op Centraal Plus.

0: Even bij Centraal Plus. We doen even net of we Radio 4 zijn NPO Klassiek. Goedemorgen, welkom. U luistert naar Centraal Plus met het tweede deel van Fields. Dit is Son Milieu. Nu is de Son Milieu namelijk Fields Part 2.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies op Centraal Plus aan het einde van deel 1 van de show. Straks deel 2, we checken nog even het nieuws van de afgelopen 24 uur. En je hoort onder andere Talk to You van Another en 45 Ultra.
2: Rio!
1: Another 45 Ultra Talk to You hoor je zo meteen hier op Centraal Plus. En dit is Pommelien Thijs met Atlas.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Mediamarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

than hell en Tactiel van Another N45 Ultra. Hey, welkom. Het is 10 uur geweest. Dat betekent deel 2 van Rudo op deze vrijdag 28 augustus. Ja, kijk eens even naar de kalender. Volgende week alweer september. Echt zo'n gevoel dat de herfst gaat beginnen. En ja, qua weer klopt dat ook wel een heel klein beetje. Rudo! Begon gisteravond al met regen en onweer. Na dit weekend wordt het heel wisselvallig. Temperatuur rond de 20 graden. Vandaag ook af en toe zon. Maar ook nog regelmatig buien. En er staat op het weer zelfs plensbuien op het menu. Dus nou, best wel heftig. De Central Plus met Pink, Alesso en One Republic in Your Eyes. Zometeen en eerst Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Alessa, One Republic en In Your Eyes.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, check even het nieuws van de afgelopen 24 uur. Denk je nou bij jezelf van, hey, daar past een leuke track bij? Even mailen rudo@centraalplus.nl. Sowieso een ongeval met een personenauto en een vrachtwagen. Op de A4, tientallen meters werd die auto meegesleurd. Gebeurde bij Leiden. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de snelheid van de Griffioenlaan en de verkeersveiligheid. Oud-marinepersoneel schrikt van de opzegging van de haven. Ze vinden het verschrikkelijk. Dat heeft alles te maken met een nieuwtje uit Wassenaar. En Lorenzo van Beek is trots en heel blij met 10 dagen Pride Leiden. Ook daarover vind je een interview op onze website centraalplus.nl. De A4 die was dicht gisteren vanwege een onderzoek door de politie. Dat was sinds gisterochtend 8:15. Er was een ongeval gebeurd. En nog een wilde achtervolging op de A4. Verder een man aangehouden na een melding van een steekpartij aan de Langegracht in Leiden. Ja, dat en ander nieuws nu te vinden op onze website. En aan jou de vraag, is er een track bij een van deze nieuwtjes waarvan je denkt, ja, hey, draai die maar eens eventjes.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.
0: Er loopt hier de hele tijd al een vrouw rond de studio. Mevrouw, bent u iets kwijt? Wat kan ik u helpen?

0: tenen eyes closed. Ja, dan zie je niks. Dat doen we dan weer denken aan Kadans en In het Donker. Oh, misschien wel even leuk om te draaien. Nee, de popklassieker. Kunnen we nog wel even doen zometeen in het tweede half uur van Rudo van dit uur. Met zometeen ook Justin Timberlake, Rock Your Body en Jonas Blue. Komt er ook nog aan met Edge of Desire. Eerst het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de parallelbaan van de A4 bij Leiden zijn gistermiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De automobilist moest plotseling uitwijken voor een andere auto en kwam vlak voor de vrachtwagen terecht. De personenauto werd vervolgens tientallen meters meegesleurd en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de parallelbaan bij Zoetewoude richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten. Het CDA in Voorschoten wil duidelijkheid over de verkeersplannen voor de Leidseweg en Griffioenlaan. Aanleiding zijn uitspraken van wethouder Mierenmet over veranderingen bij het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg. Volgens het coalitieakkoord moet op beide wegen vanaf volgend jaar een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Het CDA vraagt zich af of dat voor de Griffioenlaan nog steeds het plan is. De partij wil ook weten of hiervoor overleg is geweest met de gemeente Leiden. De Marine Watersportclub bij voormalig vliegveld Valkenburg moet vertrekken. De jachthaven tussen Wassenaar en Katwijk ligt in een gebied dat is aangewezen als natuurgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarom het huurcontract opgezegd. De watersportclub telt ongeveer 60 leden, vooral oud-medewerkers van de marine. Ze willen de haven graag behouden en wijzen onder meer op eerdere investeringen in maatregelen voor de natuur. De club hoopt op een zogenoemd uitsterfbeleid, waarbij geen nieuwe leden worden aangenomen. Half september staat een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gepland. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Onbestendig met af en toe een beetje zon. Vooral vanmorgen. Vanmiddag weer een aantal buien. Ook dan kan er wat onweer bij zitten. En ook plensbuien zijn mogelijk. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Jonas Blue en Edge of Desire en Rock Your Body. Je hoorde Justin Timberlake hier bij Centraal Plus. Waar we even terug gaan op naar onze website centraalplus.nl. Daar vind je een interview met Lorenzo van Beek, organisator van de Pride in Leiden. Komende week staat er heel veel op het programma. Elmer die wilde van hem weten wat er allemaal te doen staat de komende dagen in de stad.
1: Ja, het is 10 dagen dit jaar. Dus het is vanaf de 28e tot en met de 6e wat je zei. Van alles komt er voorbij. Theatervoorstellingen, cabaret, bioscopen, kerkdiensten, kunst, cultuur. Je kan het direct niet verzinnen of het is er. Oldtimer rallies. Nou, het is echt heel leuk. Dus dat is 10 dagen dat je helemaal los kunt gaan. Uiteindelijk natuurlijk die botenparade, dat is natuurlijk het leukst. Met het muziekevent op de Labbamarkt.
2: Ja, wie gaan daar komen optreden eigenlijk? Een soort van slotfeest is dat eigenlijk.
1: Ja, dan sluiten we echt af dat we mogen houden van wie we mogen houden en dat we mogen zijn wie we willen zijn. En dat doen we met onder andere natuurlijk Barry Bandpak. Ja, die kan natuurlijk niet op missen. We hebben ook Bonnie Sinclair, de Dolly Dots. Ja, voor degene die net zo oud zijn als ik. Hartstikke leuk natuurlijk. Love me just a little bit more.
2: Wat een gezellige lijst.
1: Heerlijke lijst. Ik kan er nu al naar uitkijken. En gelukkig mag ik het dit jaar weer presenteren. Daar ben ik ook heel blij mee.
2: Ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Maar ga je dat doen als jezelf of als het alter ego Christine Carrington?
1: Nee, natuurlijk als Christine Carrington. Jullie wel bekend natuurlijk, mag regelmatig bij jullie nog in bed liggen. Met een leuk televisieprogramma. Nee. Zij gaat dat zeker doen. En ik vind heel, ja, ik ben toch ook wel trots dat zij een beetje het gezicht is geworden van dat muziekevent.
0: Pride Leiden, volgende week zaterdag. Dan gaan de boten door de grachten. Maar er is dus veel meer te doen. Kijk voor meer informatie op prideleiden.nl. Bas, die stuurt een mailtje, die kijkt er heel erg naar uit. Gaat speciaal voor de Dolly Dots naartoe. Lorenzo benoemde ze net al. En hij vraagt of we alsjeblieft Love Me Just A Little Bit More willen draaien.

Love Me Just A Little Bit More. Dat was de Dolly Dots. Ze treden op het eindfeest van de Pride Leiden volgende week zaterdag op de Lammermarkt. Wij kijken nog even naar het weer. Vandaag zien we de zon. Gaat het regenen? Gaat het onweren? Plensbuien kunnen er komen en er staat een stevige wind. Kan zelfs krachtig worden aan zee. Dat is de voorbode voor een paar dagen slechte weer. Komend weekend wisselvallig. Af en toe wel een zonnetje nog, maar ook wel regen en onweersbuien. En de temperatuur die ligt komend weekend rond de 20 graden. De Centraal Plus met Marshmallow en Kelsey Ballerini. Zometeen na de weekend.

eerder dit uur hadden we het over Jizoo en Zayn en Eyes Closed. Toen zei ik, ja, in het donker, dan zie je niks. En ik had je beloofd om hem te draaien. Een nederpopklassieker van Kadans uit de jaren 80. Dit is In het Donker op Centraal Plus.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van koning Carl Gustaf, dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Van het weer, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Eminem met Ed Sheeran en River. Hey, welkom, 11 uur geweest op de vrijdagochtend van Centraal Plus. En dat betekent dat je bent beland in het uur waar altijd de New Music Friday in zit. Welke muziek is er vannacht uitgekomen en wat ga je nu horen op de playlist hier bij Centraal Plus? Elmar en ik nemen het zo meteen met je door. Verder om 11:30 het nieuws met Brigitte. En lekkere tracks, bijvoorbeeld de plusak van Robin Schulz. Take It Slow hoor je straks. Douwe Bob komt eraan. En dit is Katy Perry. Ja!

0: Raven Lené en Love Me Up. Half 12, Centraal Plus staat aan. Met zometeen meer muziek naar het nieuws. Je hoort onder andere New Religion van Bibi Rexha en Faithless.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. Eén persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Niall Horan en Emery Everywhere en Bebe Rexha met Faithless New Religion. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, Centraal Plus staat aan. Kreeg een verzoekje binnen van Jessica. Die gaat morgen met een vriendengroep naar de Klaverhal in Zoeterwoude. Ze gaan speciaal voor hun jeugdheld Danny de Munk. Die komt daar optreden. Feest is inmiddels helemaal uitverkocht. Danny de Munk morgen dus bij dat 750-jarig bestaan. Jessica, voor jou en je vriendinnen hoor je nu zo.

Shania Twain hadden er nog in de verjaardagslijst staan. Ze is namelijk jarig vandaag. Weet je nog hoe oud ze geworden is? Ik heb het je wel verteld. Shania Twain is vandaag 61 geworden. Zometeen het laatste deel van Rudo voor deze vrijdag. Met daarin onder andere de nieuwste Jugo. Rudo! Moving to the Sun hoor je zometeen van Jugo nieuwe muziek hier. Dit is Banner, Someone to You.

0: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Diddy, Dirty Money en Skylar Grey. Coming Home en Moving to the Sun van Jubel hoorde je. Hey, welkom. Het is deel 4 van Rudo voor deze vrijdag 28 augustus. Met een heel drukke agenda dit weekend. Er gebeurt van alles en nog wat in onze regio. Het enige jammer is dat het weer gewoon echt niet mee zit. Mocht je nu aan het organiseren zijn, heel veel sterkte in ieder geval. Rio! Ik hoop dat je binnen staat en dat er geen dat je niet dacht, oh, het is zulk mooi weer de afgelopen maanden. We doen het lekker even in de open lucht. Het wordt nog maar 20 graden dit weekend met af en toe een plensbui, zelfs kans op onweer. Dit is Sommieu.

0: Tame Impala. Nieuwe muziek, Loser. Nou, dat is toevallig. Zit Mark Wonnik in de studio.
1: Heel flauw dit.
0: Het is heel flauw. Hè? Ben ik af?
1: Ja.
0: Nou, nee, jij bent hier natuurlijk omdat je de zomervakantieochtendshow gepresenteerd hebt. En maandag dan gaat het allemaal weer van start. En je kwam hier gewoon net met een vers kopje koffie voor me binnen.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, wat lief.
1: Ja, ik denk, nou, bakje koffie, dat hoort erbij bij de koffieshow.
0: Op de dag na je verjaardag.
1: Ja, dus ik heb geen taartje erbij.
0: Nee, wanneer komt dat?
1: Volgende week.
0: Ja, want dan zijn er meer mensen weer.
1: Ja, dat. En dan gaan we vieren dat de niet-zomerochtendshow er weer is.
0: Ja, want heb je Rabin gemist? De afgelopen 6 weken is Rabin met vakantie geweest.
1: Ja en nee.
0: Oh. Vertel. Ik hoop niet dat Rabin nu luistert. Ja, ofwel.
1: Ja, ofwel. Nee, ja, aan de ene kant is het natuurlijk dat je denkt, nou hè, we gaan weer een programma maken. Ontzettend veel zin. En aan de andere kant is het ook wel lekker om dan 6 weken even helemaal los van elkaar te zijn. Want dan heb je elkaar wat te vertellen op de radio.
0: En dan heb je elkaar gemist.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maandag, nieuwe aflevering van de ochtendshow. Met Rabin er weer bij. Mark en Rabin dus vanaf 7 uur. En natuurlijk ook weer gasten in de studio.

0: De Belgische Meteor en Niet Nodig en Chaka Khan nog en I'm Every Woman. 12:30, tijd voor het nieuws met Brigitte. Meer muziek daarna. Louis Fancy komt eraan met Demi Lovato en Etje Mela Culpa.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. 1 persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.
5: Hey Fonsi.

Bruno Mars en On My Soul op Centraal Plus. En er komt weer een nieuwe aflevering aan van het Centraal Plus weekoverzicht. Vanavond met Joyce. Het is weer terug van vakantie en zij neemt het nieuws van afgelopen week met je door. Met natuurlijk ook de poll. Die gaat over schoolsport. En die moet ervoor zorgen dat alle inwoners laagdrempelig kennis kunnen maken met sport in Leiden. De vraag van Paul deze week is, doe jij aan sport? Ja, ik sport genoeg, zegt 31%. Ik wil meer bewegen, zegt 36%. En ik doe er niet aan, zegt 33%. Dus het antwoord is een beetje verdeeld. Het is telkens 1/3 waar het een beetje omheen aan het rommelen is. En wil je ook nog even stemmen? Doe dat snel. Doe dat online via centraalplus.nl. De einduitslag van de poll zie je vanavond in het weekoverzicht. En dan wordt ook de nieuwe poll aan je bekendgemaakt.

Sophie en Jordan Jade, Where Do I Go? Nou ja, ik ga er vandoor. Ik ga weekend vieren. Maandag dan ben ik weer direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Ze zijn weer reunited. En zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag natuurlijk ook weer de middagshow met Elmar. En vanmiddag ook de Vrij Mibo met Arno, Tijmen en Sean. En ik begreep dat Sean is gevallen van de week. Dus hoe die hier gaat komen, weet ik niet. Want hij is ook nog eens een keer zijn autosleutel kwijtgeraakt. Ja, dat is echt hartstikke zielig. Maar dat gaat hij vanmiddag waarschijnlijk allemaal zelf wel vertellen. En de boksschool komt langs, onder andere. Nou, dat is de 5 en 7 in de Vrij Mibo. Ik ben de maand.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn drie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. Eén persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 7:15 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Het rijdt eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En bij Gouda viel op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N454 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: dernier mot.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de vondst van een overleden oranje kat in het water bij de Haagweg in Leiden. De kat werd in het water aangetroffen en was op dat moment al overleden. Het is niet bekend hoe lang het dier in het water heeft gelegen. Bij de kat werd ook een steen gevonden. De politie vermoedt dat deze mogelijk is gebruikt om de kat onder water te houden. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die iets opvallends hebben gezien. En de politie heeft donderdagavond een garagebox in Leiden onderzocht. Daarbij zijn verboden middelen aangetroffen. Eén persoon is in verband met de vondst aangehouden. Het incident werd rond 6:45 vastgesteld. Vanwege de aangetroffen middelen werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingezet. En een jaar na de fietstocht Wij eisen de nacht op is er meer aandacht voor de onveiligheid van vrouwen en meisjes, maar concrete verbeteringen blijven volgens de initiatiefnemers nog achter. Zo worden op de vrouwenweg tussen Leiden en Zoeterwoude 10 extra lantaarnpalen geplaatst, maar laten die volgens de initiatiefnemers te lang op zich wachten. Ook een beloofde campagne op scholen in Zoeterwoude lijkt voorlopig stil te liggen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het opnieuw regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog niet veel files gemeld in de regio West. Wel 5 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Ook nog 5 tot 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en helemaal...

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale. Van haar is geen leestijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zijn gebronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 2.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het onder andere langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade heb je 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdams Delfshaven doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Welkom, de middagshow, vrijdag 28 augustus met Daddy Yankee. Centraal Plus. Dit is Dura. Me gusta mi reggae.

Ik heb denk ik voor het najaar een soort nieuwe favoriet. De nieuwste van Karol G en Bruno Mars. Wat een mooi liedje. Je hoorde Stil bij Centraal Plus. En daarvoor de koning van de reggaeton, Daddy Yankee met Dura. Vrijdagmiddag, het is 28 augustus. En als ik dat zo zeg, dan bedenk ik mij net. Ja, het zijn gewoon de laatste uren van de zomervakantie. Morgen is het gewoon weekend en vanaf aankomende maandag is alles weer gewoon. Dan zijn alle zomervakanties afgelopen en dan gaat het ook weer druk worden op de weg. Dus dat is wel even iets om in ieder geval rekening mee te houden. En om misschien ook wel aan te gaan wennen. Maar goed, het is vrijdagmiddag. Het is op zich nog best wel redelijk weer buiten. En wij gaan onderweg naar het weekend en de Vrijmibo. Deze week met Arno, Tijmen... Ja, en ik denk met Michel. Waarom? Vertel ik je zo meteen. Eerst nu

0: Marshmallow, The Jonas Brothers en Slow Motion. En Fleming met Hypnose, die hoorde je bij Centraal Plus. Vanmiddag om 5 uur, Arno, Tijmen en ja, puntje, puntje, puntje. Ik verwacht Michel. Ja, normaal dan zijn ze met z'n drietjes. En dan start het weekend, de Vrijmibo, met gasten, hapjes, drankjes en gezelligheid. Maar John, onze collega John, ja, die heeft van de week een soort ongeluk gehad. Hij is gevallen met een van zijn kinderen in zijn hand en heeft zich daarbij behoorlijk bezeerd. Onder andere kan hij er slecht op lopen, slecht op staan, ligt hij een beetje open. En dat is de reden dat hij er vandaag dus gewoon niet is tijdens de Vrijmibo. Echt wel vervelend, pijnlijk vooral. En bij deze John namens mij heel veel beterschap. Nieuws uit de regio, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Gisteravond ging het goed los in de regio, regen en onweer. En onder andere is de bliksem ingeslagen in Leiderdorp. Ja, meer informatie daarover vind je op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Zometeen Shakira, Zoo komt eraan na de plustrack. En die staat op naam van Robin Schulz met Watermat. Dit is Take It Slow.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Eva Max, Thorn en Sven Seliers met Somebody New. Centraal Plus, de middagshow met zometeen de update. Wat is er te zien op tv? Ook Maroon 5 komt eraan met Cardi B, Girls Like You en Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van €50.000 komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
3: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. 125 kilometer file in totaal. Zo is het druk op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A13 Den Haag-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. Hier heb je 5 minuten vertraging. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ook hier bij knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Girls Like You, Maroon 5 en Cardi B bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En op vrijdag dan beginnen wij om 5 uur met de Vrijmibo met Arno, Tijmen en ja, waarschijnlijk vandaag dus Michel. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht. En Joyce, zij is weer terug van vakantie. Heeft 10 dagen lekker op de Canarische eilanden gezeten. En vanavond dan presenteert zij weer het belangrijkste nieuws van de afgelopen 7 dagen. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Henrique Iglesias en Pitbull na Rondé. Dit is Oh My God.

nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Enrique Iglesias, I Like It met Pitbull. En de nieuwste Rondé, die heet Oh My God. En die zat een paar weken geleden in New Music Friday. Weekend staat op het punt van beginnen. Weekend met heel veel activiteiten. Onder andere RCL viert het 100-jarig bestaan van de club. Het 750-jarig bestaan, dat start natuurlijk officieel morgen van Zoeterwoude met een grote braderie en een feest in de Klaverhal. Met daar onder andere Teaspoon en Danny de Munk op het podium. En daarnaast is ook vandaag officieel de Pride Week begonnen. 10 dagen lang, met als hoogtepunt volgende week zaterdag natuurlijk de Kennel Pride. Met volgens mij iets van 50 bootjes door de Leidse grachten. En dat gaan we trouwens ook live uitzenden op tv. Vanaf een uurtje of 1 is dat volgende week zaterdag 5 september. Het is de middagshow die aanstaat. 28 augustus met Stitches, Shawn Mendes.

Thomas Gray, Rumors en ook Shawn Mendes en Stitches. Het Ripair Café Zoeterwoude. Op zaterdag 29 augustus dan is er een nieuwe editie in het muziekcentrum tussen 10 en 4. En dat betekent, heb jij kapotte spullen? Dingen waarvan je denkt, ja, is het zonde om weg te gooien? Of zou dit nog een soort van tweede leven kunnen krijgen? Nou, dan ben je welkom aan de Schinkelweg nummer 6 in Zoeterwoude. Morgen is dat, is gewoon helemaal gratis. Behalve als er een onderdeeltje echt gekocht moet worden. Ja, dan moet je wel de knip trekken. En je bent dus welkom in Zoeterwoude tussen 10 en 2. Met spullen waarvan je denkt, nou, die kunnen wel een tweede leven gebruiken. Is dit Alex Warren, Before You Leave Me?

Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in de regio West, 150 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 15 minuten vertraging tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 21 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A20 is het druk. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
4: Meer voor jou. Onderweg naar het weekend en de Vrijmibo met

Coldplay, Little Sims, Burna Boy en Tiny met We Pray. En ook Teddy Swims, Break Up in Reverse, die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemiddag, vrijdag 28 augustus. Ja, het zijn de laatste dagen van de zomervakantie. Ja, en dit weekend belooft een beetje een weekend te worden met aan de ene kant wat zonneschijn, aan de andere kant ook wat regen en een temperatuur tussen de 20 en de 23 graden. En al vanaf aankomende maandag zijn alle zomervakanties in het land afgelopen en dan gaat het ook op de weg een stuk drukker worden, want dan gaat iedereen weer naar werk en naar school toe. Zometeen de laatste tussenstand van de poll van deze week en ook Suzanne en Freek heb ik voor je klaarstaan na Homewrecker Samber.

0: Ja, het is vervelend als je wat kwijt bent. En meestal ligt het dan op een plek waarvan je achteraf denkt... ai, dat had ik kunnen weten. Suzanne Freek, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Samber met Homewrecker.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport. En wij willen van jou graag weten, doe jij aan sport? Het is een spannende strijd deze week. 30% ja, ik sport genoeg. 35% ik wil meer bewegen. Maar er is ook 35% en die zegt, ja, ik doe er eigenlijk helemaal niet aan. Vanavond de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En je krijgt nog een kleine 45 minuten de tijd om jouw stem uit te gaan brengen. En vanavond vanaf 7 uur een nieuwe poll. En een klein hintje kan ik je geven. Ik ga het woord regenboog aan je doorgeven.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Keigo? Zijn nieuwste, die heet Take Me Back.

The Weeknd, In The Night en Keigo, Take Me Back, Centraal Plus. Het is de middagshow met al het nieuws uit jouw eigen omgeving, de regio Leiden en Wassenaar op onze eigen website centraalplus.nl. En uiteraard ook via de nieuwsapp die je gratis kan downloaden via Android en iPhone.

0: mee.
1: Pink Panther is Sarah Larsson, Stateside en Cold Shoulder van Adele. Gisteravond de laatste avond van de zwemvierdaagse. En gelukkig dat noodweer, dat kwam wat later. Dus die zwemvierdaagse kon gewoon doorgaan. Vanavond trouwens ook nog bommetje. Ook wel heel erg grappig om te proberen zoveel mogelijk spetters te gaan maken in zwembad de Vliet. Zometeen dan blikken we even terug op gisteravond, de zogenaamde badmutsenavond. Ook Ellie Goulding komt eraan. En Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat it. Na weerverkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van €50.000 komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
4: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op verschillende plekken vertraging op. Er staat nu 145 kilometer in totaal. Het is druk onderweg, deels de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar ook door lokale regenbuien. En dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein loopt de vertragingstijd op tot 20 minuten. Ook op de A16 richting Breda ondervindt het verkeer last van files. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein weer en Moordrecht, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook. Daarom is die dicht en doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran op de radiozender voor de regioleden. In Wassenaar, Centraal Plus, samen richting het weekend. En gisteravond, ja, misschien heb je wel meegezwommen, de avondvierdaagse, eigenlijk de zwemvierdaagse. Die begon afgelopen maandag. Gisteravond, avond 4, eigenlijk de grote finale. En dat is ook wel bekend als de badmutsendag of de badmutsenavond. Wij waren erbij en zo klonk het.
1: Dit is de vierde dag van de Leidse Zwemvierdaagse, de 50ste editie, een jubileumeditie. En traditioneel hebben wij op donderdag bij de Leidse Zwemvierdaagse de badmutsendag. Maar dat is iets ruimer, nemen we dat begrip, dan badmutsen. Je mag met elk hoofddeksel wat blijft drijven, als jij eronder blijft zitten, dan mag je te water. Dus dat is een legendarische dag aan het worden.
2: Wat voor muts heb jij aangetrokken vandaag?
3: Gewoon een badmuts met gewoon allemaal ballonnen eraan.
4: Een muts gewoon, een bal gewoon.
5: Wij zijn ook voor de derde keer, dus wij hebben goud als medaille. En als we zijn, dan zijn we geslaagd.
6: Ik dacht de verjaardagsmuts, hè? Dat is wel erg leuk. Toepasselijk.
2: Want u bent jarig?
6: Nou, ook geweest.
1: We zijn nu weer een nieuw record sinds wij het als Stichting Sport in Beeld organiseren. Dus we hebben 700 deelnemers, 700 zwemmers. Maar ja, deze editie was natuurlijk heel spannend, want het is toch de 50ste editie. En het was qua weersverwachtingen afhankelijk niet zo mooi. Maar je ziet het, het is weer gelukt om zelfs dat goed te organiseren.
7: Ja, ik vind het leuk om te zwemmen, want je blijft in beweging. En je zwemt lekker gewoon baantje en het is gezellig met z'n allen.
8: Het is zo'n topsfeer, zo gezellig, zo gaaf. Het is echt gewoon leuk, echt leuk.
4: Gewoon heel veel zwemmen en het einde krijg je een medaille.
2: Jij doet het voor de medaille dus?
4: Ja.
9: Ja, zwemmen is het leukst. En aan het einde dan krijg je spekkie.
10: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou, meer.

Flair door het oog van de nacht. Een hit uit de 30. En die hoor je morgen natuurlijk weer tussen 5 en 7 met Erwin. En daarvoor nog uit de 90's, Alexia met Oelala. Hey, kijk eens op de klok. Bijna het einde van de werkdag. Centraal Plus met nu James T.W.

X-Plus Track, Ella Langley en Choose in Texas aan het einde van de middagshow. Zometeen heel veel plezier met je weekend en met de Vreemibo. En dit is Mr. Belt met Weasel samen. It's not right, but it's okay.

0: Supermarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld.

0: Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in regio West, onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijd je de file in tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Je hebt 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht, want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Gouda West en Zoetermeer. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 20 minuten extra. En tot slot nog een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Betekent dat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Je hoeft het liedje maar op te zetten en er zijn gelijk mensen die denken, hé, dat is eigenlijk een goed idee. Van 9 tot 5, hè, Sean? Ja, hallo Sean.
1: Ja, zeker van 9 tot 5, ja.
0: Ja, je dacht van, waarom ben ik eigenlijk om 5 uur nog aan het werk?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon na 5 uur nu, hè. Dus wat dat betreft, waarom ik nu nog in de uitzending zit, weet ik even niet.
0: Oh, maar, je vindt dit ook een beetje te veel gevraagd, begrijp ik al. Ja, jammer is dat. Ja, maar goed, je bent er niet. Jammer.
1: Nee, ik ben er niet. Nee. Ja, vanochtend had Rudo het in zijn programma erover dat ik in de uitzending zou vertellen wat er allemaal gebeurd was rondom mijn valpartij en mijn sleutel.
0: Valpartij, hè? Dus hij is de schaatser, hè, John Develé.
1: Ja, toen was nog een plan dat ik zou komen en dat is helaas toch veranderd.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van misschien toch wel handig om dan maar telefonisch even te vertellen.
0: Even verantwoording af te leggen ook gewoon.
2: Medische toelichting.
1: Verantwoording afleggen, ja.
0: Maar even goed om te weten inderdaad, John Develé, natuurlijk een van onze vaste mannen hier bij de Vrij Mibo. Tijmen is er trouwens ook niet, die is ook net helaas ziek gemeld. Dus ik ben nu al met Michel, die is er wel, hè?
2: Hey John!
0: Ja,
1: Michel Verheyen. Michel, fijn dat jij er wel kan zijn in ieder geval.
0: Maar kun je even vertellen, want jij hebt er iets spectaculairs mee gemaakt.
1: Ik heb weer echt een week achter de rug wat dat betreft. Waarbij je echt kan zeggen van ik heb altijd pech, zeg maar.
0: Ah.
1: Maar moet zeggen, het einde van het verhaal is positief. Afgelopen dinsdagavond kwam ik bij mij thuis aan in de straat. En ik stapte mijn auto uit. Ik had mijn zoontje in mijn armen, die sliep. En wat gebeurt er? Ik verzwik mijn enkel en ik stort samen met mijn zoon ter aarde, keihard op de grond. Het gevolg is dus dat ik zelf een flinke wond op mijn been heb en een verzwikte enkel. En mijn zoon was natuurlijk ook enorm verschrokken. Bij hem viel het gelukkig allemaal wel mee.
0: Ja.
1: Maar wat was het nou? Uiteindelijk zeg maar thuis, mijn wond verzorgen, et cetera. En de dag daarna kom ik erachter dat ik dus ook mijn sleutelbos kwijt was. Met mijn autosleutel eraan, mijn huissleutel, mijn schuursleutel, alles gewoon. En het hele huis doorzocht nog.
0: Je was niet in je wond gevallen bijvoorbeeld?
1: Nee.
2: Een hele grote wond dan?
1: Ja, zo groot nou ook weer niet. Maar hij ziet er heel lelijk uit trouwens, die wond. Het is echt gewoon zwart en grijs zit erop.
0: Het is weekend, man. Hou maar. Probeer een beetje gezelligheid te brengen hier. Kom op, man.
1: Ja, sorry. Ja, helaas. Maar goed, uiteindelijk, het hele huis was op. Toen was ik eigenlijk van plan vandaag van ik ga een bedrijf bellen om mijn slot te laten vervangen. En dat zou dan wel aardig wat gaan kosten. Maar ik had gisteravond ook briefjes bij mij in de buurt opgehangen van heeft er iemand een sleutelbos gevonden?
0: Ja, goed plan.
1: Vanochtend word ik dus gebeld. Heeft dus iemand mijn sleutelbos gevonden? Dus
0: hier heb ik net een klein beetje. En jij zegt, ik heb altijd pech, zeg je net nog. En hier.
1: Aan het einde dus niet.
0: Ja.
1: Maar in het begin was het wel even
0: zweten. Goed.
1: Ja.
0: Komt dit nog in dit verhaal komt er nog in boekvorm uit, John? Want ik vind het een interessant verhaal.
1: Het is wel een verhaal van een boek, hè? Maar moeten we het dan een thriller noemen? Of,
0: ik weet niet. Het heeft wel enige spanning heeft het in zich, inderdaad.
2: Ik vind het een medisch boek.
1: Een medisch boek?
2: Als je die wond heel groot onbevrijft.
0: Ja.
1: Een medische thriller dan misschien.
0: Maar goed, John, fijn dat je nu nog eventjes hier aan de telefoon bent. Michel, jij weet wie er vandaag gaan komen trouwens.
2: Ja, we hebben weer een uitzending vol met gasten. We gaan direct eerst praten met Djuka Arnouds, Sina Hajemi en Jim CXA van het Bokshuis. Jij gaat straks vertellen, Arno, wat het allemaal is. En drie gasten op twee microfoons. Nou, dat wordt toch een echte wedstrijd, vind je niet?
0: Ja, dan gaan we kijken wie de wint inderdaad.
2: Om 17:15 hebben we Marieke Josten. In de vroege ochtend van 10 september vindt er in Leiden een lokale editie plaats van Walk Into the Light. Een landelijk evenement waarin we samen lopen voor openheid rond suïciditeit. Ik denk dat het een mooi verhaal wordt. Welkom Marieke straks alvast. Dan hebben we 17:15 Thijs Marsman. Die komt helemaal uit Roermond.
0: Ja, die wil ook wel eens een keertje Leiden en Leiden dorp in handen zien natuurlijk. Hè? Ja.
1: Dat is een eind uit de buurt.
2: Thijs Marsman is van de NVBS Jongeren Excursie. Die brengt jongeren spoorliefhebbers samen voor een bijzondere spoorse dag op 26 augustus. Op 20 augustus.
0: September.
2: Hij organiseert dat op 19 september.
0: Ik wou dat zeggen, maar dat is al geweest, 20 augustus. Ja.
2: Allemaal op het spoor.
0: Ga verder,
2: En dan hebben we op het eind van de uitzending, 17:15, hebben we Alexander Geertsema.
1: Open Monumentendagen.
0: Open Monumentendagen, hè? Open Monumenten.
2: Ik vind dat altijd wel een mooi evenement. Alleen als je niet vroeg genoeg bent, dan sta je echt wel heel lang in de rij. Want Leiden heeft mooie monumenten. Daar moet je een keer deel van uitmaken.
0: Ja, en dat kan dus over 2 weken weer. Hè? 12 en 13 september. Daar zijn de open monumenten. Daar in heel Nederland trouwens, maar ook in Leiden.
2: In Leiden zeker. Een goed gevulde uitzending dus.
0: Ja. Dus gaan we allemaal doen. John. Ja.
1: Arno, ik hoorde net bij de ANWB wel dat er heel veel files in de regio staan. Hoe zit het met Johnny's file show?
0: Johnny's file show wordt opgedragen door Michel Verheijen vandaag.
2: Nu niet.
0: Half 6, jij gaat luisteren natuurlijk, hè. Dat begrijp ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Dat is het hoogtepunt van de show, dat begrijp ik wel.
2: Met jouw jingle erbij, hè?
0: Jazeker.
1: Mijn jingle.
0: Kleine variant uiteraard. We moeten rekening houden met onze gast, uiteraard.
1: Ja. Ik ga sowieso dit weekend nog wel de artikeltjes schrijven. Over interviews die straks
0: Dan kan ik even nalezen wat voor idioterie we allemaal weer behandeld hebben de afgelopen 2 uur.
1: Inderdaad.
0: Ja. Goed. Nou, John, je bent er toch een klein beetje bij, dus dan kunnen we het liedje gewoon... we hebben toch de straatplaat natuurlijk. Heb jij nou een straatplaat, Michel? Nee, dat zou eigenlijk Tijmen doen. Tijmen is net ziek gemeld, dus dat wisten we even niet.
2: Wij maken er wel één.
0: We maken er nog één. Ja. Of kan jij er eentje uitkiezen, John?
1: Moet ik er één? Nee, maar daar was ik niet voorbereid.
0: Nee, dat kan. Je zit toch thuis, je hebt toch niks te doen.
2: Nee.
1: Weet je wat? Ik ga even kijken of ik wat kan verzinnen en dan kom ik daar nog bij je op.
0: Ja, dan bellen we je af en toe heb je voor een tippie. Oké?
1: Dat is goed.
0: Dat lijkt me goed idee. Dus de straatplaat is de plaat die we aan het eind van de show draaien. Dat gaat dus over een plaat uit die we gaan koppelen aan de straat in onze regio. En de regio, Michel, weet jij dat precies, de regio?
2: Die is Wassenaar, Voorschoten.
0: Ja, die in ieder
2: geval. Leiden-Leiden-Dorp.
0: Ja, die ook, ja.
2: Oesgeest.
0: Ja.
1: En Zoeterwoude.
0: Oh, kijk, John is erbij. Ja, gelukkig maar. Nee. Om het even makkelijker te maken. Dit zijn dus nog een keer de plaatsnamen.
3: Het is vrijdag.
0: Dat in ieder geval. Het is

0: Toch, hè? Toch.
1: Ja, gezellig. Tot 7 uur vanavond. De Centraal Plus.
2: En John, lekker aan het werk gezet thuis. Je gaat nadenken over de straatplaats.
3: Ik ga als de brandweer zoeken nu. Ja,

0: Topic met Becca G. Sorry Papi was dat. Wij zijn trouwens. De Vrij Nibo is er tot 7 uur, zoals elke vrijdag tussen 5 en 7. Een beetje een aparte samenstelling vandaag. Ik doe het speciaal vandaag met Michel. Michel Verheij.
1: Hey. Kijk, ik heb zelfs geen koptelefoon meer, dus ik hoor niet even wat we zeggen, maar...
0: Is die kwijt?
1: Daar komt er wel.
0: Nee, oh, je hebt hem gasten, uitgeleend. Gasten, oh ja, natuurlijk, ja. Maar die gebruiken we niet.
1: Nee, oké, okay, nou, dan neem ik hem hier naartoe.
0: We kunnen hem zelf gebruiken, hè. Dat scheelt, ja. Ja, boksen, dat is natuurlijk veel meer dan twee mensen in de ring. Tenminste, heb ik al eens gehoord. Het gaat over discipline, over spanning, over timing, over incasseren, over lef en leren omgaan met jezelf onder druk. En daarover gaan we praten. Naar aanleiding van een boksevenement op 5 september in Leiden. En daarover schuiven drie boksers van Bokshuis Leiden aan. Dat zijn Doeka Arnouds, Sina Hashemi, als ik het goed uitspreek. En Jim Zirkzee. Van harte welkom. Heb ik de namen goed uitgesproken? Dat is belangrijk. Allemaal goed geluid. Ja, precies. Jullie zijn dus alle drie boksers. Van verschillende niveaus. Hoe zit het? Hoe moet ik het precies zien?
2: Ja, we boksen alle drie op een verschillend niveau.
0: Ja.
2: Ik zal mijn debuut gaan maken in de B-klasse. En de andere twee jongens die doen nog een stapje hoger. Sina die gaat de hoofdpartij in de A-klasse tot zich nemen. En Doeka nog één stapje daarboven. En die gaat zijn eerste profpartij boksen.
0: En dat gaat allemaal volgende week gebeuren op die,
2: yes.
0: die 5 september.
2: Yes,
0: ja, ja, ja. Als je nou iemand die nog nooit gebokst heeft, of iemand die nog nooit in een boksschool geweest is, moet uitleggen wat boksen nou meer is dan slaan en incasseren. Wat zou je dan vertellen? Ietsje dichter bij de microfoon.
1: Even de microfoon.
2: Meer een tactisch spelletje. Dus dat je echt moet nadenken over elke volgende stap die je gaat zetten.
0: Ja.
2: Dus niet alleen inderdaad incasserings van...
1: Goed kijken naar je tegenstander.
2: Conditie, ja. Goed observeren.
1: Ja.
2: Maar ook gewoon veel zelf kunnen nadenken van wat is nu slim om te doen.
0: Okay. Ja.
2: Dus dat het meer tactisch is dan mensen denken.
1: Eigenlijk. Met alle respect, maar ik ontving jullie net. En toen dacht ik nou... Ik zie daar drie van die hele gespierde...
0: Nee, maar jij dacht die kan ze hebben. Maar het is jou, hoor, denk ik.
1: Gespierde mannen. Maar jullie zijn eigenlijk... Net zoals Arno en ik.
0: Nou, ik denk dat het toch niet helemaal waar is.
1: Nee?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Jullie zijn veel meer kracht natuurlijk.
0: Ja.
1: Gaat het daarom, kracht of tactiek?
2: Nou, het, hoe heet dat? Boxers zullen niet altijd super breed zijn.
1: Nee.
2: Ondanks ze wel natuurlijk gewoon kunnen vechten.
1: Ja.
2: Het gaat bij boksen meer om snelheid dan echt breed zijn en veel kilo's weg kunnen zetten.
1: Waarom ben je aan deze sport begonnen?
2: Ik heb hiervoor altijd gevoetbald, een jaar of 10. Dat was teamsport. En daarna merkte ik dat ik dat voelde als een verplichting. Om steeds naar voetbal te moeten. En toen ben ik in een boksschool beland. En
1: dan heb je deze twee maten ontmoet?
2: Nee, dat was een andere boksschool.
1: Oh, okay.
2: Mijn vader heeft zelf ergens anders in Leiden een boksschool.
1: Ja.
2: Dat is voor recreanten. Hier ben ik heen gekomen om zelf meer wedstrijden te boksen. En ik vind het zo leuk. En de energie die ik erin kwijt kan... Ik merk dat het mij als mens gewoon gelukkiger maakt.
1: Leuk.
2: Ja, dus hoe, vaak, ja,
1: hoe vaak doen jullie het per week?
2: Ik train 10 keer per week.
1: Hoeveel?
0: 10 keer per week. 8 tot 10
2: keer per week.
0: 8 tot 10 keer per week. Ja, dat is wel pittig, hè? Dat is ook nodig om een beetje goed verder te komen. Om je goed te kunnen ontwikkelen.
1: Dus bijna 2 keer per dag?
2: Ja.
1: Ja.
2: Eigenlijk door de week 2 keer per dag. Eén rustdag en dan in het...
1: En wat doe je als je niet bokst?
2: Niet bokst?
1: Ja.
2: Gewoon werken.
1: Werken, ja.
0: Ja. Maar wat leer je van boksen ook? Wat leer je van boksen ook iets? Meer dan je misschien op school leert of op werk leert. Wat leer je nou van boksen?
2: Ik zou zelf zeggen discipline en doorzettingsvermogen. Discipline omdat, wat het al zegt, we trainen rond de 10 keer per week. De ene week 1 keertje meer, minder.
1: Ja.
2: In ieder geval veel. Mm-hmm. Je moet toch elke dag je bed uitkomen om naar de gym te komen.
0: Ja.
2: Daardoor worden wij ook heel goed in de gaten gehouden door onze trainers. Dus en doorzettingsvermogen, weet je. Je kan niet tijdens een bokspartij zeggen van... Nou, ik stop er even mee of iets, weet je. Dus
1: nee.
2: Je moet wel door blijven gaan.
0: Ja. Ja.
2: En ik denk dat voor mij de twee grootste dingen zijn... Wat ik van boksen leer. Ja.
0: Ja, ja. Je zei net even van... ik zat eerst op een teamsport en nu ben ik dit gaan doen.
2: Ja.
0: Want in een team kan je natuurlijk een beetje verstoppen zo in het team. Hè? Is dat ook precies wat het je aantrekt in het boksen? Dat je daar gewoon echt voor jezelf staat en je moet het zelf allemaal doen?
2: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Inderdaad, met voetbal kun je snel iemand anders de schuld geven van als je een wedstrijd verliest. Ja, het is zo.
0: Ja.
2: Terwijl met boksen kun je eigenlijk alleen jezelf aankijken.
0: Ja.
2: Kijk, tuurlijk, je kan pech hebben of eventueel, maar in principe zou je alleen jezelf aan kunnen kijken als je een wedstrijd verliest of iets. Dus je kan je nergens achter schuilen, inderdaad.
1: Boksen jullie ook wel eens tegen elkaar?
2: Ja, alleen in de training.
1: Sorry, nog een keer?
2: Alleen in de trainingen.
1: Alleen in de trainingen, ja.
0: Maar je hebt de verschillende niveaus, dus hoe ga je daarmee om dan?
2: Ja, we hebben ook verschillende gewichtsklassen. Dus ik zou niet heel snel tegen een van hun twee boksen, omdat ze allebei iets zwaarder zijn. Maar zij zullen wel tegen elkaar oefenen.
0: Okay. Ja.
2: En dan iets minder intens dan in een wedstrijd.
1: En ja, als jullie met z'n tweeën oefenen, wie wint er dan?
2: Die vraag kreeg
1: van een grote glimlach.
2: Nee, Sina die wint die nog, ja.
1: Ja?
2: Zeker.
1: Want hij is...
0: Je zegt nog.
2: Ja. Nee, ja.
1: Want ben jij sterker, ben je slimmer?
2: Nou, ik zou eerder zeggen meer ervaring.
1: Meer ervaring?
0: Ja.
1: Ja. Hoe lang boks jij al?
2: Ik boks al 3 jaar.
1: Ja. En grote succes gehaald?
2: Ja, jawel.
1: Ja? Prijzen gewonnen?
2: Jawel.
1: Ja?
0: Ja? Wat gaat er in je om als minuut voordat de bel gaat, zeg maar? Wat gaat er dan in je om? Wat gaat er in je hoofd om? Ben je dan extra geconcentreerd of ben je met die tijd bezig überhaupt?
2: Nou ja, het gaat allemaal vrij snel. En je denkt zo van, we hebben nu al tientallen wedstrijden.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat bijna elke keer hetzelfde. Maar je leert er beter mee omgaan.
0: Ja.
2: En,
0: maar geeft dat extra druk?
2: Nee, niet per se.
0: Nee, dat niet.
2: In elke wedstrijd is het wel hetzelfde.
0: Ja.
2: Zelfs als het een hele belangrijke wedstrijd is, dan je leert er beter mee omgaan elke wedstrijd.
0: Ja. Ja.
1: En doe je die voorbereiding zelf of heb je daar hulp bij? De voorbereiding voor zo'n wedstrijd, dat doe je in je eentje? Of heb je dan je coach bij je?
2: Daar heb je coach en je hebt natuurlijk je teamgenoten.
1: Ja. En jullie zijn altijd met z'n drieën?
2: Sorry?
1: Jullie zijn altijd met z'n drieën?
2: Ja, we hebben een hele groot team. We hebben best een team van alle soorten gewichtsklassen. En andere mensen die ook gewichtsklassen hebben. Die zijn ook erbij.
0: Oké, okay, wat kunnen wij 5 september verwachten? Wat gaan we dan zien?
2: Vuurwerk.
0: Vuurwerk? Dat mag niet meer.
2: Nee, dat wordt echt super vet en leuk evenement. Dus ook, in ieder geval, ik vind het voor mezelf heel vet om daar in de ring te mogen staan.
0: Mm-hmm.
2: Ja, we gaan er alle drie vechten. Daarnaast zijn er nog heel veel boxers dus van ons team die daar ook aan mee gaan doen.
0: Ja.
2: Ik denk dat snel uitbloeit tot 20 vechters van onze gym.
0: Ja.
2: Dat wordt echt een heel vet evenement.
0: En als je nou daar voor de eerste keer naar komt kijken, 5 september... dus je weet eigenlijk nog niet zoveel van boksen. Waar moet je nou op letten eigenlijk? Om die partij nog goed te kunnen begrijpen. Waar moet je naar kijken?
2: Nou, ik zou sowieso kijken naar wie zet de ander een beetje achteruit. Wie lijkt meer de sterkere persoon.
0: Ja. Ja.
2: En gewoon, het is leuk om... het is sowieso leuk, weet je. Je kan ook netwerken maken daar. Het is gewoon echt heel groots. En het wordt echt een mooi spektakel.
0: Ja, ja, ja.
2: De basis zeggen ze altijd raken en niet geraakt worden. Dus dat, daar kan je sowieso naar kijken. En als de ander dan ook nog druk zet, dus iemand anders meer inderdaad, zoals Jim zegt, naar achter aan het bewegen is, dan kan je daar ook aan zien.
0: Oké. Wat is moeilijker, China? Is het moeilijker om raken of om niet geraakt te worden?
2: Zo, dan is het moeilijker om niet geraakt te worden.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: dus een beetje raken, het is gewoon, je ziet een target, je ziet een opening, dan geef je meestal iets raak, maar niet geraakt worden door een wedstrijd. Dan moet je het wel heel goed doen.
1: Moet je er de hele wedstrijd met je kopje bij zijn.
2: Ja.
1: Kost dat veel energie, die concentratie?
2: 100%, ja. Tussen de ronde. Zelfs in de rust, wanneer de coach met jou praat, merk je gewoon je hart.
1: Ja.
2: Klopt steeds sneller. Ja. Terwijl je probeert in de rust gewoon rustig
1: kalm te zijn.
2: Maar door de druk en hoe je coach tegen je praat, blijft druk.
1: Want je wil winnen.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Daar ben je alleen maar mee bezig.
1: Dat is een goede mentaliteit natuurlijk.
2: Daar zijn we ook alleen maar mee bezig.
1: Ja. Ja. Ja. En daar spreek je elkaar ook op aan.
2: Ja. 100%. Ja. Ook voor de wedstrijd, van je weet wat je moet doen.
1: Ja.
2: Klaar. Dan weten we het nog.
1: Oké.
2: Dus,
1: Okay. Fantastisch mooi verhaal, toch?
0: Ja, zeker. 5 september dus. Dan kunnen we gaan kijken naar deze 3 mannen. En nog meer mannen dus. Het zijn alleen maar mannen trouwens. Zijn er geen vrouwen die boksen, of wel?
2: Jawel.
0: Oh wel, die doen ook mee? Ook die avond?
2: Paar tussen. Ook eentje van onze boksschool toevallig. En verder weet ik eigenlijk niet hoeveel grote. Misschien nog 2 andere.
0: Ja, oké.
2: Van ons.
0: Oké, maar dan zou die avond ook...
2: Het zit er wel bij.
0: Ja,
2: maar het zijn vooral mannen.
0: Ja, vooral mannen. Maar in ieder geval een kennismaking met het boksen op 5 september. Alle informatie denk ik via de website bokshuis.nl.
2: Yes.
0: Fijn dat jullie hier waren.
1: Ja. We horen graag de resultaten.
2: Jullie bedankt. Ja.
0: Veel plezier met de wedstrijden. Okay. Dank jullie wel.
1: Tot zo.
2: Dank jullie wel.
0: Duka, Sina en Jim waren dat hier bij Centraal Plus. En dit is Olivia Dean. So easy. I

0: Olivia Dean, It's So Easy bij Centraal Plus. De Vrij Nibo tot 7 uur. We moeten denk ik eventjes gaan bellen met onze John. Of die al wat tips voor ons heeft natuurlijk. Want we hebben nog helemaal niks gehoord over de straatplaat van deze week. Ja, dat bijzonder. Is natuurlijk een beetje last minute werken.
1: Bijzonder.
0: Ik ga John even bellen. Kijken of hij wat heeft. Dan kan hij gelijk even beoordelen of jij de file-informatie... of jij zijn show goed overneemt.
1: Ja,
0: dat is ook fijn. Belangrijk. Ja. Even kijken of John al... helaas vandaag zonder John. Die zit met een mankapoot thuis. Zoiets.
1: Een groot gat.
0: Ja, John. John Everlee, hallo.
2: Ja, hallo.
0: En wat tips?
2: Ik heb echt net nog geen minuut geleden de straatplaat bedacht en gevonden.
0: Kijk, ja.
2: En ik heb er ook twee tips gelijk al bij.
0: Zo. Nou, ja. kan je ons één tip geven? Zo komen, maar even een tuintje erbij hebben zeker. Hè? Wacht even, jij denkt natuurlijk, ik praat niet zonder ondergrond. Ja. Momentje hoor, ik moet even zoeken. Wat hadden we ook alweer? De straatplaat, hè? Dat gaan we doen. Nee, die is er niet.
3: Oh, die is
0: er
3: niet.
2: Gaat weer lekker snel allemaal.
0: Nou, ho.
1: Meneer heeft er niet hoor.
4: Raad de straatplaat. Ja. Aan het eind van de show.
0: Nou, John, kom erop.
2: Yes, tip 1 is Leiden-Stevenshof. Daar bevindt zich de straat.
0: Mooi.
2: En tip 2, het gaat om 2 Leidse artiesten.
0: Zo, nou. Dat is allemaal mooi. Ja.
1: Mooie gerichte tips.
0: Ja, heel fijn. Meer tips onder. Yes.
5: Meer nieuws via de site.
0: Dat was geen nieuws natuurlijk. Het gaat helemaal fout. Ik zit helemaal in de bonen. We gaan eerst het nieuws doen.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, want het is 17:55 hoogste tijd voor het regio nieuws. De Voorschotense Jutters organiseren op zaterdag 19 september samen met de gemeente een opschoonactie in het centrum van Voorschoten. Dus 11 en 4 uur wordt zwerfafval verzameld. Op het Trooitplein staat die dag een informatiekraam waar medewerkers van de gemeente, vrijwilligers en de Jutters informatie geven over hun activiteiten en vragen beantwoorden. En er wordt daar ook een workshop georganiseerd over knutselen met afval. Dat is ook leuk, hè? Knutselen met afval.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, is leuk, ja.
1: Weet je nog vroeger met kurk? Hoe heet dat ook alweer?
0: Creatief.
1: Creatief
0: met kurk, ja.
1: Ja, dat is leuk.
0: Wat heb jij voor leuke dingen gemaakt dan,
1: met
0: Michel?
1: Kurk? Helemaal niks.
0: Nee, gewoon met de afval?
1: Nee, niks.
0: Niks?
1: Nee. Maar jij, ik kan me voorstellen dat wanneer je zo'n regenton hebt of andere flauwekul, dat je daar iets moois van kan maken.
0: Ja, ja. Zeker. Ja. John, jij nog iets leuks bedacht?
2: Sorry, wat was de vraag?
0: Wat je met afval kan maken.
2: Met afval kan maken?
0: Ja, radioprogramma.
2: Ik maak niet zoveel met afval eigenlijk.
0: Nee. Oké, nou laat maar gaan dan. Buitenbad De Vliet sluit vanaf morgen tijdelijk de deuren. De sluiting gebeurt in opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Nadat in het water een te hoog chloridegehalte is vastgesteld. De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst aan een oplossing om de waterkwaliteit weer stabiel te krijgen. Naar verwachting kan het buitenbad medio september opnieuw open. En stichting Yes Rijnland bestaat 20 jaar. Dat is een mijlpaal die gevierd mag worden. Maar tegelijkertijd benadrukt directeur Anja van den Boogaert dat het werk van de organisatie harder nodig heeft dan ooit. Yes Rijnland ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen in Leiden, de Leidse regio en Katwijk bij het vergroten van onderwijskansen. En het is reden voor een feestje omdat wij als organisatie al 20 jaar heel mooi werk doen. Maar je zou eigenlijk willen dat het werk wat wij doen helemaal niet nodig is. Dat vertelt Van den Boogaert bij Centraal Plus. Ja, dat is het nieuws uit onze regio. En hoe is buiten? Nou, nat. Nat, hè?
1: Nat.
0: Het is een natte boel, hoor.
1: Maar het is alweer voorbij, heb ik gezien.
0: Nee. Is het droog al?
1: Regent het nu nog?
0: Nou, het ziet er nog somber uit, moet ik zeggen. Oh. Het wordt in ieder geval ook een wisselvallig weekend in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met veel bewolking en lokaal wat zon. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien toe. En vooral in de middag en avond kan er geregeld regen vallen. Plaatselijk kan daarbij onweer voorkomen. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Zondag blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regelmatig een bui. En de temperatuur komt opnieuw uit rond de 22 graden. De wind draait ietsje meer naar west tot zuidwest en blijft matig. Aan zee wat krachtiger. Kortom, het is geen echt strandweekend, zou ik zeggen.
1: Nee.
0: Maar tussen de buien door. Af en toe
1: al die mensen die zeggen de herfst komt eraan, die geloof ik nog niet.
0: Nee. Ben jij voorbereid op de fideshow?
1: Ja, het is heel kort.
0: Ja. Oh, het is kort.
1: Het is heel kort.
0: Oké, maar we hebben wel...
2: Ik ben ook benieuwd.
0: Ja, je bent ook benieuwd. Daar gaan we.
4: Johnny's
1: Briljant daar nou, ja. Ik zal je vertellen, er zijn op dit moment geen grote acute files gemeld op de belangrijke snelwegen rondom Leiden. De A4 en de A44 zijn vrij van noemenswaardige vertragingen.
0: Oh.
1: De N11 heeft ook geen vertragingen. En er zijn wat wegwerkzaamheden in de stad. op de Plesmanlaan. Nou, korter kan ik het niet houden.
0: Maar even, John, even, wat is jouw oordeel hierover? Dit is gewoon een manier om de tijd vol te lullen, toch? Of ben ik...
3: Nou, het verbaast mij dat hij de files opnoemt die er niet zijn. Zeg maar. Dat doe ik natuurlijk nooit. Maar...
0: Zo kan het ook, John. Die kan gewoon zeggen van... De A4, geen files. De A11, ook geen files. A20, ook geen files.
1: We starten de volgende plaats.
3: Ja, ik ben meer van de makkelijk. Ik doe gewoon niks vermelden. Nee.
0: Straks meer tips van jou, denk ik, voor de straatplaat.
3: En, zeker, ja.
1: Stevenshof en twee...
3: Leidse artiesten.
0: Ja.
1: Oh.
3: En sterker nog, ik heb een van de artiesten net gesproken... om even te vertellen dat ik hun plaat, zeg maar, nu bij de straatplaat heb uitgekozen.
0: Ja.
3: Dus, en ik kreeg al reactie dat heel leuk wordt gevonden. Dus ik heb ook rechtstreeks contact met de artiest. Ja.
0: Zo.
3: Met een van de artiesten.
0: Dus jij hebt gewoon contact met de artiest?
3: Zeker.
1: Moet je ervoor betalen, John?
0: Zeg maar even, dus het moet in jouw inner circle zitten gewoon ook?
3: Inner circle is een groot woord. Maar laten we zeggen, ik ken een van de artiesten inderdaad.
0: Ja. Het is in ieder geval niet dubbel.
1: John, is het een duo of twee losse artiesten?
3: Het zijn normaliter twee losse artiesten, maar in verband met deze track is het een duo.
1: Ja,
3: Ik geef het wel iets te veel weg eigenlijk, hoor.
0: Oké, mocht je thuis wel weten, dan kun je eventjes je oplossing sturen naar onze e-mail. vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. En als je de eerste bent die of de straatraad of de titel of artiest van de plaat, dan krijg je van ons een goodiepakket.
1: Een goodie?
0: Met... Gadget. En natuurlijk de welbekende Vrijmie Boterkoek. Dus vrijmibo@centraalplus.nl.
6: Meer nieuws via de site, app en socials.
7: Meer voor jou.
6: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Reggae Man, Human was dat bij Centraal Plus, de Vrijmibo. Tot 7 uur zijn we er en we gaan even van gast wisselen.
1: Hè? Ja.
0: Ja, ons onderwerp van na 6 wordt voor 6, want...
1: Deze uitzending is helemaal niet wat het lijkt, maar toch weer anders.
0: Het lijkt me nergens op, zoals gewoonlijk eigenlijk. Maar goed, we gaan het hebben over treinen.
1: Treinen.
0: Sporen.
1: Fantastisch leuk.
0: Sporen, Thijs. Ja, de NVBS jongerenexcursie naar een stoomtrein Katwijk Leiden. Op 19 september draait om spoorbeleven, kijken, fotograferen, bijzondere ritten meemaken en zelf ervaring opdoen met materieel. Het is een dag voor jonge spoorliefhebbers die treinen niet alleen willen bewonderen, maar vooral willen ervaren. En daarover is hier Thijs Marsman, helemaal uit
2: Roermond.
0: Ongelooflijk, met de trein waarschijnlijk, hè?
2: Ja, zeker. Uiteraard.
0: Hoe lang was het rijden?
2: Goed, ik moet eerlijk bekennen dat ik vanochtend al om 11:30 de trein instapte. Maar ik dacht...
0: Je bent het aangekomen.
2: Ja. Nee, ik dacht, ik maak er een mooie dagje Randstad van meteen. Dus, al met al toch 3 uur als ik het zo op mag tellen.
0: Maar dat is dan heerlijk voor je natuurlijk, want je houdt ervan.
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb Nederland wel inmiddels uitgespeeld, dus ik ben ook bezig met Duitsland. Maar,
0: Oh, dan kan je nog even vooruit. Oh, dat was natuurlijk goedkoop in de zomer ook.
2: Ja,
0: kon je lekker de hele land doorcrossen.
2: Ja, dat heb ik gelukkig al 3 jaar geleden gedaan.
0: Dus, heb je ook gedaan.
1: Thijs, ik ga je gelijk confronteren met een oude uitspraak van een algemeen directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Die zei vroeger altijd, het openbaar vervoer is het meest verschrikkelijke ding wat er is. Het vertrekt namelijk daar waar je niet woont.
2: Ja, dat klopt.
1: En het komt je daar, het brengt je daar waar je niet zijn moet.
2: Nee, dat klopt, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, het blijft wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Nou ja, zeker. We hebben gelukkig ook steeds meer jeugd wat geïnteresseerd raakt in het spoor- en tramwegwezen.
1: Ja.
2: Want dat is de S van onze afkorting NVBS. Dat is de Nederlandse Vereniging van de Belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen.
1: Ja.
2: En,
0: je hebt best wel veel leden ook, geloof ik.
2: Ja, klopt, ja. Ik durf geen exact getal te noemen, maar het zit in ieder geval ergens in de duizenden.
0: Ja.
2: Dus de gemiddelde leeftijd wel heel erg hoog.
0: En even, waar zit de meeste interesse? In het spoor zelf of in de treinen toch?
2: Ja, in de treinen dan zie je.
0: Ja, goed. De sporen zijn misschien ook wel leuk.
2: Dan zullen er ook vast zijn die dat interessant vinden. Dat klopt zeker.
0: Maar daar ben jij erbij, hoor ik.
2: Nee, ik ben vooral van het spoormaterieel. Maar het is een hele leuke vereniging. Want we hebben bijeenkomsten en vergaderingen. En je krijgt een maandblad op papier, op de mat als je dat wilt. En dat is wel heel fijn allemaal.
1: Hoe is die interesse ontstaan?
2: Als ik mijn oma moet geloven, dan kraaide ik al vanuit de kinderwagen als heel klein Thijsje. Dus dat is ooit ergens begonnen. En ik denk dat het misschien er ook mee te maken heeft dat ik familie in Overijssel woonde en wel eens met mijn opa en oma met de trein daar naartoe ging.
1: Ja.
2: Maar waar dat verder die kabel is geknapt, zeg maar, geen flauw idee.
0: Heb je thuis veel treinmateriaal?
2: Nee.
0: Dat helemaal niet meer?
2: Sterker nog, helemaal niks.
0: Echt niet?
2: Nee, ik heb gelukkig...
1: Geen valkjes, geen Merklin, geen.
2: Geen
1: tableau waar het op staat waar je met een fluitje en een hoedje zit.
2: Ja, zo is het. Nee. Ik ben daar eigenlijk bewust niet aan begonnen. Omdat ik, als ik ergens aan begin, dan wil ik het fatsoenlijk en perfect. En dan gaat er heel veel geld en tijd in zitten.
1: Ja.
2: En ik ken iemand die daar inmiddels een halve ton in heeft zitten. En dan denk ik van daar kun je heel veel andere leuke dingen mee doen.
1: Ja.
2: We hebben dus de excursie georganiseerd. En dat is eigenlijk begonnen met een aantal jaar geleden dat ik op een ledenvergadering eigenlijk een hoop mensen wakker schudde met jongens met alle respect. Maar hoeveel van de mensen die hier zitten, zitten hier over 30 jaar nog? Op dat moment ging eigenlijk de knop om van jongens moeten investeren in de jongeren. Want die jeugd heeft toekomst. Nou goed, en daar is uiteindelijk deze jongerenexcursie uit voortgekomen. We hebben... Helaas nog niet heel veel aanmeldingen. Dat heeft er ook mee te maken omdat er ook andere spoorevenementen in dat weekend plaatsvinden.
1: Sport of spoor?
2: Spoor.
1: Spoor.
2: Ja. Toevallig is dat weekend dat zijn de rildagen. Dus dan is eigenlijk sowieso al heel spoorliefhebbend Nederland al op pad.
1: Ja.
0: Aha.
2: En wij dachten juist...
0: Dat is gewoon slecht gepland eigenlijk. Dus,
2: dat is eigenlijk juist bewust zo gepland. Oh. Wij dachten vooral met het stukje van...
1: Zo'n vriendelijke presentator.
2: Wij dachten eigenlijk vooral van rildagen. Maar bij ons kunnen de jongeren zelf rijden onder begeleiding van iemand natuurlijk met een diesel. diesellok. En ja, wie wil dat nou niet, dachten wij. Dus wij dachten van als we het nou tegelijk doen met de grilldagen, dan gaat het in elk geval niet extreem storm lopen met aanmeldingen, waardoor we heel veel mee moeten verkopen.
0: Ah, zo
2: dat,
0: ja.
2: Dat
0: ja.
2: wil je natuurlijk niet.
0: Ja. Nou, dat is gelukt.
2: Ja, dat is inderdaad gelukt.
0: Zo niet zo.
2: Ja, nee goed. En we hebben ook al met elkaar gezegd van jongens, als we de minimumdrempel van 20 deelnames niet halen, dan verzetten we het gewoon. Maar
0: wat kunnen ze allemaal meemaken? Vertel een beetje.
2: We beginnen uiteraard meteen met het leukste. We gaan een stukje rijden. Iedereen kan om en om een paar manietjes rijden. En uiteraard zal dat niet teleurstellen. Dan vervolgens.
1: Dan ben je zelf de machinist.
2: Ja, dan zijn de jongeren zelf, de machinist, uiteraard wel onder begeleiding. Dus niet dat je zelf een lok pakt en de groete jongens.
1: Nee, nee. Maar dan zit je dus echt in zo'n machine dat je dan hoort.
2: Nou, precies.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Oh, jij bent nog.
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Maar je hoort er niet bij, de jongeren.
2: Nou, we hebben ook genoeg excursies.
1: De leukste presentator van Nederland.
2: Ja, sowieso hebben we heel veel excursies op de planning staan. In Kreeveld gaan we.
0: Ja, maar oké. We gaan verder deze dag doen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jongen. Nou, dus vervolgens gaan we een fotorit doen. Dan gaan we gewoon rijden met wat verschillend materieel. En dan gaan we leuke fotoopstellingen maken en dergelijke. Die niet normaal zijn, zeg maar. Er natuurlijk wel een special effect achter zitten. Hè.
1: Yeah.
2: Dan vervolgens gaan we met z'n allen in de loods nog Chinees eten.
1: Kijk.
2: Oh. Dus wie heeft nou nog nooit Chinees gegeten in de trein? Of in de loods met treinen, dat je zeggen. Ja, meld je aan.
0: Hele ervaring ook weer, ja.
2: Ja. Dus,
1: hoeveel aanmeldingen heb je nu?
2: Ik durf het niet precies te zeggen, maar het waren er volgens mij nog geen 10.
1: Oké, dus je hebt nog plek voor 10.
2: Ik heb zeker nog plek voor 10.
0: Maar je moet er minimaal 20 hebben.
2: Ja. Dus er is nog.
0: En jullie gaan ook een beetje foto's maken en zo?
2: Ja.
0: Dat wordt ook begeleid dan? Want hoe moet je nou een goede foto maken van een trein?
2: Nou ja, ik denk dat je dan vooral moet letten op dat je de zon in de rug hebt. En niet al te veel mensen voor je de foto hebt lopen. Maar ik denk dat dat onderling wel geregeld wordt.
0: Ja.
1: Thijs, er staat ook bij, je gaat rijden met houten kipwagens.
2: Ja,
1: wat zijn dat? Dat is een kipwagen.
2: Ja, dat is echt van vroeger. Vroeger had je...
0: Van jouw tijd dan nog.
2: Ja. met ballast en dergelijke werd daar vroeger mee gereden. Dus vooral heel veel spoorgerelateerd.
0: Heel veel spoorgerelateerd.
2: Ja.
0: Maar er werd allerlei dingen mee vervoerd met die kipwagens.
2: Ja.
0: Maar die rijden al lang niet meer natuurlijk.
2: Nee, dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd.
0: Dat is echt iets van vroeger.
2: Echt iets van vroeger. Eigenlijk alles wat daar staat is echt van vroeger. En dat maakt het ook wel een heel mooi museum.
0: Ja, wat maakt eigenlijk voor jou nou het verschil tussen een trein bekijken en een trein beleven? Wat is nou het grote verschil erin?
2: Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ik vind zelf het historische altijd wel wat hebben. Dat moderne, daar heb ik niet zoveel mee.
1: Heb je ook nog kolen geschept?
2: Nee. Staat misschien ooit nog op een wenslijst. En misschien kan dat ook wel 19 september. Wie weet.
0: Hey, ja.
2: Ik bedoel, daar zijn ook stoomtreinen.
1: Een zwart petje op.
0: Maar je waant je in het verleden. Is dat wat je meemaakt?
2: Ja,
0: zeker als je in de oude treinen zit natuurlijk.
2: Ja, je gaat gewoon even een stapje terug de tijd in.
0: Ja.
2: En in deze moderne tijd, waar alles draait om social media, noem maar op. Is het natuurlijk ook gewoon even leuk om die telefoon in je rugzak te smijten.
1: Thijs, ik heb nog één vraag voordat de tijdrector voorbij is. Het programma Railway.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk een veel bekeken programma. Dat is een soort van hele rust.
0: Van de EO, dat programma.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die brengt je overal met de trein. Ja. Van de meest luxe treinen tot de meest oude treinen.
0: Klopt.
1: Ik heb niet veel tijd om te kijken. Maar af en toe denk ik, dat is nou echt 5 minuten. En dan heb ik ook zo'n ervaring dat ik denk, daar zou ik wel eens een keertje in willen zitten.
2: En zo'n beleving krijg je dus met onze excursies. Want wij doen ook zulke dingen. Alleen dan ben je er zelf live bij in plaats dat je op je televisie ziet.
1: Ja,
2: dus
0: En
1: het is geen glazen trein in Zwitserland, maar het is gewoon een...
2: We hebben ook reizen naar Zwitserland gehad.
0: Maar het is natuurlijk wel onderdeel van de beleving ook. Van waar die trein rijdt. Want de trein van Zoetermeer naar Den Haag is natuurlijk niet echt... dat is leuk.
2: Maar... Nee, goed. Maar ik kan me wel voorstellen als jij als Limburger daar voor het eerst komt, dat je dan ook wel je ogen uitkijken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Maar zeker als je door de bergen kan rijden en dergelijke, dat zijn natuurlijk de speciale ervaringen. Hè, die zijn gewoon gemaakt voor een trein eigenlijk, die landschappen.
1: Ja. Je hebt me weer warm gemaakt. Ja.
0: Ja, om het ook een keertje niet
1: om een keer te doen. Ja.
0: Ja.
1: Als Johannesburg naar Kaapstad. Geen hem?
2: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, het is dus op 19 september. Tenminste, als er genoeg mensen komen meedoen. Anders wordt het een keertje andere, wordt het een andere keer.
2: Ja, ja, ja.
0: En jullie hebben een website en allerlei dingen van de verenigingen worden daarop genoemd.
2: Ja, nvbs.com en de excursies te vinden op nvbs.com/excursies.
0: Ja, jullie organiseren dus heel veel van dit soort leuke evenementen. Ja. En er zijn ook, jullie hebben ook heel veel leden, want jullie organiseren ook bijeenkomsten. Het is een beetje sociaal gebeuren, is het
2: ja, ook. Ja, zeker. Al moet ik wel ook bekennen dat er... best wel wat mensen met een, met een rugzakje lid zijn. Maar ook juist daarvoor zoeken we altijd een...
1: Is het een mooi sociaal platform.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar je
1: ziet
0: we in treinen vaak bezig met een rugzakje. Dus dat klopt, dat is helemaal goed. Ja.
2: Ja.
0: Maar leuk, nvbs.nl, daar kun je alles in vinden over de vereniging.
2: Ja.
0: .com,
2: ja,
0: sorry.
2: Ja.
0: .com, belangrijk, ja.
1: Okay.
0: Internationaal.
2: Ja, zeker.
1: Ik wens je veel succes.
2: Dankjewel.
0: Ja, veel succes.
1: Ja, en ik hoop dat die vol loopt.
2: Zou leuk zijn.
1: Ja.
0: En nu terug naar Roermond?
2: Ja, terug naar Roermond.
0: Ah. Ah, lekker met de trein, gezellig.
2: Zeker.
0: Dankjewel. Het was Thijs Marsman. Dit is

0: Outcast. Bij Centraal Plus, de Flamingo tot 7 uur. En zo meteen praten we na 6 uur nog over Walk into the Light in Leiden. Een vroege wandeling op 10 september tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. En we praten over de Open Monumentendagen in Leiden op 12 en 13 september.
1: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen. Er staat nog 65 kilometer file in de regio. Dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en Knopend Hoefvliet 15 minuten in de file. Op de A12 richting Den Haag is het file rijden tussen Houten Oost en Harmelen. 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Rotterdam Feyenoord en Knooppunt Terbrechtseplein in de file. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Je hebt een kwartier vertraging tussen Knooppunt Ommedijk en Knooppunt Hoefvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Cat's Eye, Gabriella. Bij Centraal Plus. Goedenavond, het is 6:08 bijna. De Friday Boys er weer, zoals elke week tussen 5 en 7 bij Centraal Plus. Ja, en vandaag met Michel Verheij, want Tijmen is er helaas niet. En Sean is er ook niet, maar Sean hebben we dan nog wel een beetje te strikken om aan de telefoon ons te woord te staan.
1: Met zijn been omhoog.
0: Met zijn been omhoog, inderdaad. Ja, hoe zit je eigenlijk, Sean?
2: Nou, ik zit gewoon vrij normaal, moet ik zeggen. Ik loop alleen een beetje wat minder hard dan normaal, zeg maar.
3: Nog minder hard?
2: Ja, nog minder hard, ja. Ja, nog minder hard.
1: Ik had het ook kunnen zeggen, maar ja, ik deed het niet.
0: Ja. Maar goed, doet het pijn ook? Of,
2: doet pijn.
0: Voor de mensen die net inschakelen, wat is er gebeurd? Niet het hele verhaal nog een keer hoor, maar even kort. Je hebt
2: kort uitgelegd, ik ben gevallen. Ik heb een open knie en mijn enkel is licht verzwikt. Dus ik heb een beetje pech, zeg maar.
0: Ja. Nou, als je de uitgebreide versie wil, moet je even terugluisteren naar vorige uur. Heeft hij het helemaal veranderd? Ja. Of ga gewoon ChatGPT of zo, die weet het ook waarschijnlijk wel. Ja. Hoe precies allemaal elkaar steekt bij John Lee.
2: Ja.
0: Maar gelukkig hebben we jou weten te strikken, omdat we een beetje overvallen waren dat ook Time er niet was. Die is vlak hiervoor even ziek gemeld, helaas. Hij was voor de straatplaat natuurlijk vandaag aangewezen. En dat heb jij even opengenomen nu, vanuit huis. Want je had toch niks te doen.
2: Precies, ja. Het leuke is, zeg maar, jij in onze groepsapp stelde jij voor dat Michel de straatplaat zou doen. En toen zei ik van, volgens mij is Tijmen aan de beurt.
0: Ja,
2: en ineens is hij ziek gebeld.
0: Want Tijmen zei nog van, dat klopt. Ik heb een geregeld. Maar ja, goed, je kan ineens ziek worden. Dat gebeurt natuurlijk af en toe. Dus helaas.
2: Ja.
0: Maar goed, jij hebt ons in ieder geval wat tips gegeven en daar zijn we nog niet uit. Althans, Michel schijnt een beetje ideeën te hebben.
2: Vertel.
0: Nee, doe even een recapitulatie. Wat hadden we voor tips?
2: Oké, ik zal nog even de tips even noemen die ik al genoemd had. De eerste tip was Leiden-Stevenshof. Ja. Daar bevindt zich de straat. Maar wat ik nog niet verteld had, is dat ook een van de artiesten uit de Leidse Stevenshof komt. Daar is hij opgegroeid. Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou,
2: dus dat is eigenlijk alweer een nieuwe tip van mij ook.
0: Ja.
2: En dan de volgende tip was artiesten uit Leiden. Twee artiesten.
0: Ja.
2: En dan, daar heb ik nog een nieuwe tip.
0: Nou, kom maar.
2: De volgende tip is alcohol en feest.
0: Ja. Alcohol en feest.
2: Ja.
0: Ja, ik zie
1: Michel.
0: Ik zie Michel nu kijken van ja, dat is gewoon mijn leven. We hebben het over. Wat is aan de hand?
1: zijn er twee artiesten in één straatnaam?
2: Wat bedoel je?
1: Nou, je zegt twee artiesten in de Stevenshof. Ja? En die zitten verborgen in één straatnaam.
0: Ja, die zitten ook in de straatnaam.
2: De straatnaam zelf is niet gelinkt aan de artiesten of de plaat.
0: Aha.
2: Maar de straatnaam is wel in de Stevenshof. En die Stevenshof heeft een link met een van de artiesten. Dus vandaar dat ik hem goedgekeurd heb als straat, zeg maar.
0: Ja. We gaan even nadenken. Ja. Gaan we eerst even het weekend doornemen. En vooral de plaatsnamen doornemen. Daar gaan we weer.
1: Oh, ja.
2: Maar
1: ja.

0: heerlijk.
1: Dat is een beetje een senior tempo dit, hoor.
2: We zijn er weer.
3: Nee, gewoon lekker zwoel voor de natte vrijdagavond. Fijn toch?
1: Bij mij is het droog, hoor.
3: Had je daar nog iets af te ronden met je tips? Want je praat gewoon door onze anthem heen.
1: Ja, nee, dit was het wel even.
3: Dit was het wel even. Hè? Nou goed, mocht je het al weten thuis, vooral eventjes mailen. vrijmeeboy@centraalplus.nl. Bij de eerste die het weet, dan maak je kans op een goodie bag met gadgets.
2: Gadgets.
3: En de Vrijmee boterkoek.
1: Ik heb straks nog twee tips.
3: Ja, heel goed, heel goed. Maar mocht je het al weten, vrijmeeboy@centraalplus.nl. Dus vrijmeeboy@centraalplus.nl. We gaan zometeen praten over de Walk into the Light Leiden. Een landelijk evenement waarin we samen gaan lopen voor openheid rond suicidaliteit. Ja, moeilijk woord. Dat gaan we dus zo meteen doen.
2: Met Marieke Josten.
3: En eerst

0: Carol G met Bruno Mars. Stil was dat bij Centrapolis, de Vrij Nibo. Tot 7 uur zijn we er nog. We gaan straks ook nog praten over de Open Monumentendag.
1: Zeker. Mm-hmm. Alexander Geertsema. Maar
0: ja,
1: nu eerst.
0: Ja, Walk into the Light Leiden is een vroege wandeling op 10 september... tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week. Deelnemers lopen richting de zonsopkomst om stil te staan bij Suicide Dit. Nou, het is veel moeilijk, maar doe jij het eventjes. Suicide Dit. Zeg het eens.
1: Marieke.
0: Ja,
2: Remembrance Day.
0: Hoeveel?
2: Suicide Remembrance Day.
0: Ja, maar dat was niet het moeilijke woord.
1: Oh, het Nederlands
0: moeilijke woord is suicidaliteit. Suicidaliteit.
2: Oh, suicidaliteit.
0: Ja, je moet het langzaam uitspreken. Dat is tegen aan je reden natuurlijk. Ja. Daar moeten we bij stilstaan en ook om te herdenken, om herkenning te vinden of om simpelweg samen op te lopen. Over de Leidse editie en de betekenis van deze wandeling is nu Marieke Joosten. Of Josten is Joosten. Hier. Ja. Marieke, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, het was even zoeken. Maar
2: zeker.
0: Je hebt ons gevonden.
2: Oh.
0: Ja, ja, het staat niet met grote pijlen aangegeven,
2: nee,
0: Centrapolis.
2: Dat zou ik ook eigenlijk even willen zeggen, nog ter verdediging van mezelf.
0: Het had eigenlijk wel gemoeten. We moeten eigenlijk gewoon op de borden staan van de ANWB gewoon. Toch?
1: Ja. En beneden gewoon een goede knop.
0: En beneden een goede knop.
1: Anders blijf ik heen en weer lopen.
2: Voor alle fans.
0: Ook dat, ja. Dat Walk into the Light, dat begint heel vroeg trouwens. Vroeg in de ochtend. Ja, waarom dat tijdstip? Wat doet dat met de sfeer? Is het juist die stilte die dan helpt?
2: Ja, zal ik eerst even duidelijk vertellen dat we om 17:15 vertrekken.
0: Ja, dat is echt vroeg.
2: Dus is hartstikke vroeg.
0: Ja.
2: Dat is ook de bedoeling. Dan is het nog donker, 's morgens.
0: Ja. Ja.
2: En we starten op Piekpad. En dan lopen we door de stad. We gaan richting het Ankerpark en daar gaan we de zon zien opkomen.
0: Ja.
2: Vandaar ook Walk into the Light. Dus het eerste stuk is eigenlijk vaak wat stiller, wat rustiger. Lopen we een stukje door de stad, die langzaam wakker wordt. Heel interessant. Ja, is gewoon heel mooi.
1: Ja, is heel leuk.
2: En dan hebben we de zonsopgang bij het Ankerpark. En daar is een ervaringsverhaal en muziek. En dan lopen we nog een stukje terug naar Lumen op de Hooigracht.
1: Ja.
2: En daar kan iedereen met elkaar ontbijten.
0: Ja.
2: En daar kan het gesprek verder zijn. Kunnen we afsluiten. En dan kan iedereen, als dat lukt en wil en kan, de dag vervolgen.
0: Ja, ja. En even, het idee is dus dat je eigenlijk richting het licht loopt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk als symbool bedoeld, denk ik.
2: Zeker, ja. Ja. De wandeling is bedoeld eigenlijk voor iedereen. In die zin, omdat wij merken dat er enorm veel mensen geraakt worden in hun leven door suïcide.
0: Ja.
2: Dan wel dichter in de buurt, dan soms wat verder weg. Maar ook veel mensen die last hebben van suïcidale gedachtes. Die zijn allemaal welkom. En ook mensen die ally zijn voor rond dit onderwerp zijn ook van harte welkom.
0: Ja.
2: Wij hopen ook dat je, doordat je samen loopt en samen letterlijk oploopt, dat je ook het gevoel hebt dat er meerdere mensen zijn die hetzelfde doormaken. Of niet per se helemaal hetzelfde, maar in ieder geval wel die situatie.
1: Tijdens die wandeling, is dan het gesprek alleen daarover of niet?
2: Nee, dat hoeft niet per se, maar het kan.
1: Ja.
2: Want het lastige is, als je door iets heftigs wordt geraakt in je leven, dan mag je er wel even over praten en misschien nog een paar keer, maar dan is het ook klaar.
1: Ja.
2: En mensen hebben ook de neiging om het contact uit de weg te gaan, omdat ze bang zijn voor dat ingewikkelde gesprek of dat ongemak in dat moment van, oh, wat moet ik zeggen? En ja, dit is zo groot. Wat moet ik?
0: Ja, hè? Kan je gewoon stil blijven?
2: Dan kan je gewoon stil blijven. Maar ook als je onder mensen loopt die datzelfde hebben ervaren, dan valt dat ongemak weg. Want we hebben het dan allemaal meegemaakt.
1: Allemaal, ja. Je hoeft het ook niet uit te leggen.
2: Nee.
1: Nee.
0: Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, maar dat wordt misschien heel zwaar. En allemaal mensen die misschien met gedachten rondlopen of iets in de omgeving meemaken. Is het zo zwaar? Of?
2: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het niet zwaar is, want dat zou flauw zijn.
0: Ja.
2: Dat is het natuurlijk wel. Maar ik denk, en dat kan ik zeggen tegen de mensen die aan het kijken zijn. Ja, jullie weten allemaal dat dit soort dingen gebeuren. En voor de grootste aantal kijkers zal het ook iets zijn wat een een heel lastig onderwerp is in iemands leven. Terwijl het is niet lastig. Het is niet lastiger dan over andere dingen te praten.
1: Mm-hmm. Nee. Het wordt meestal doodgezwegen natuurlijk.
2: Zo, ja. Dat is mooi gezegd. Ja. Dat is heel mooi gezegd. En dat is denk ik ook wat er is. Als mensen zich suïcideren, dan zijn ze soms dooier dan andere doden.
0: Ja, ja. Maar even, zijn er dan woorden die in deze context, die misschien goed bedoeld zijn, maar die eigenlijk helemaal niet goed aankomen?
2: Ja, je gaat door de verschillende fases van rouw heen en je bent nu in de boze fase. Weet je wel, dat soort dingen. Of, gelukkig heb je nog andere kinderen. Of, weet je wel, dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Is gewoon er eerlijk en open in te zijn. Ja. En juist dit onderwerp uit de donkerte te halen. Omdat het eigenlijk een heel dagelijks onderwerp is.
0: Ja.
2: Voor heel veel mensen. En iedereen is dat aan het verbergen.
0: Maar hoeveel mensen hebben hiermee te maken?
2: Ik denk dat driekwart van de mensen die je om je heen ziet, daar op een of andere manier door geraakt is. En in mindere of in meerdere mate. Dat is natuurlijk heel verschillend. En dan heb ik het over het verliezen van een partner, het verliezen van een kind, het verliezen van een collega. Het verliezen van mensen om je heen. Maar ook misschien het verliezen van de onschuld van het leven. Hè, dat we eeuwig leven of dat iedereen het allemaal goed voor elkaar heeft. Dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee.
2: En daarom is het zo belangrijk om er wel bij stil te staan. Maar ook om mensen de kans te geven om er woorden aan te geven of niet. Maar erbij te zijn en te zeggen, ik zie je, ik hoor je, ik loop naast je.
1: Nou, het probleem natuurlijk vaak, en dat maak ik misschien wat zwaar, maar
2: nee,
1: het is natuurlijk politiek en religieus is het een zwaar onderwerp.
2: Ja.
1: Ik vind dat mensen over hun eigen leven mogen beslissen.
2: Ja.
1: De politiek en de religie denken daar anders over.
2: Zeker.
1: Dus dat maakt het dubbel zwaar, want iedereen heeft natuurlijk wel een vinger waar hij naar wijst, op de manier waarop.
2: Ik denk dat het juist ook belangrijk is om het niet uit de weg te gaan.
1: Nee.
2: En er in gewone bewoordingen, niet heel wollig, maar gewone bewoordingen over te praten. En ik denk dat het juist ook heel zwaar kan zijn voor mensen die religieuze of politieke opvattingen daarover hebben. Want die zitten heel erg klem op het moment dat dat gebeurt in hun leven.
1: Die zitten gevangen.
2: Ja, en die hebben dan ook heel weinig mensen om wellicht daarover of in gesprek te gaan, of hun gevoelens te delen, of in stilte te kunnen zijn met wat er is. Ja. Mag ik nog iets positiefs melden?
1: Tuurlijk.
2: We zijn bezig, omdat wij eigenlijk altijd aanleggen bij het Ankerpark, om daar een boom met een bankje te kunnen hebben. Omdat veel mensen die mensen aan suïcide missen, die hebben dan een plek om ergens naartoe te gaan of gezamenlijk af te spreken met een thermosflesje thee of weet ik wat, om in gesprek te kunnen gaan. Dan denk je, ja, dat is zo artificieel.
1: De ankerplek. Ook zo,
2: ja, de ankerplek. Om eigenlijk jezelf weer te ankeren. Want als je heel erg bent in je verdriet of in je angst of weet ik wat, dan ben je eigenlijk met je los van het leven en van de mensen.
0: Ja.
2: En wij zijn eigenlijk de hele tijd aan het kijken, hoe kunnen we iedereen weer een beetje in gesprek krijgen en verbinden.
0: Wat is jouw persoonlijke motivatie om dit te doen?
2: Ik ben jeugdhulpverlener. Ik heb hier in Leiden 25 jaar met dak- en thuisloze jongeren gewerkt. Ik heb regelmatig en ook in de psychiatrie veel te maken gehad met suïcide, maar natuurlijk ook in mijn eigen leven. En dat is wel mijn motivatie. Ik heb de neiging om het met dingen bezig te houden waar mensen zich van afkeren.
0: Ja.
2: Omdat ik juist denk dat het belangrijk is om dan een stap vooruit te doen.
0: Ja,
2: ja, dat is dat zit een beetje in het meest.
1: Dat siertje.
2: Een humble brag is dit.
0: En wat levert het op voor je, dit soort initiatieven? Wat merk je dat het ook bij de deelnemers doet?
2: Wat het oplevert is denk ik dat dat mensen soms de mogelijkheid hebben om misschien een ander of meer gezamenlijk perspectief te hebben. Als iemand, kijk, er wordt gewoon heel hardhandig vaak, dat is vaak heel ook een nare methode. Ik zeg normaal allemaal voor de trein hangen, maar dat zullen we dan maar niet zeggen, maar dat heb ik nu gedaan.
3: Ja.
2: Dat je eigenlijk de mogelijkheid hebt om niet alleen maar daarin gevangen te blijven, maar dat je ook met mensen daarover kan zijn. En dat dat niet is wie jij bent, maar dat dat iets is wat je hebt meegemaakt.
3: Ja.
2: En dat het ook niet alles hoeft altijd maar gedeeld en ondersteund te worden. Maar het is belangrijk om te weten dat er mensen zijn die het ook hebben meegemaakt en dat je daar niet alleen in bent. Ja.
1: En soms kan dat ook helend helpen, zeker als mensen met die gedachten rondlopen. En misschien haal je ze wel vanaf.
2: Ik denk wat ik zou willen zeggen. Er zijn nog een aantal dingen. Mag ik wat dingetjes zeggen?
0: Ja, zeker.
2: Eén ding is, als iemand bezig is met suïcidale gedachten, dan is dat iets om niet alleen van de uitzichtloosheid van het bestaan, maar ook om een aantal andere dingen niet te voelen of te hoeven doen.
3: Ja.
2: Het is net zoiets als een eetverslaving of een drankverslaving, mm-hmm, of wat dan ook. Het kan ook dat iemand eigenlijk zoveel langs eigen gevoelens heen leeft en eigenlijk alles maar naar binnen stopt. Dat zien we heel veel bij mannen. Die eigenlijk daar of geen taal of geen manier hebben om dingen te kunnen uiten, frustraties of spanningen of wat dan ook. En daarvoor zie je dat bijvoorbeeld bij jonge mannen, maar ook vooral bij mannen, dat soms iemand zich suïcideert als een soort bliksemschicht bij heldere hemel. Ja. Omdat dan opeens een soort...
0: Voor de buitenstaanders vooral.
2: Ja, voor de buitenstaanders. Ja,
0: ja.
2: Want dan zeggen ze, ik snap het niet.
0: Ja.
2: Hij heeft zijn leven goed op orde, heeft een leuke vriendin. Hij heeft een gezin, weet ik veel. Waarom?
0: Ja.
2: En die waarom vraag, daar blijven mensen vaak heel lang mee achter.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Maar want jij stelde net een vraag, Michel, van misschien dat je mensen wel van de gedachten af kan brengen. Is dat ook wat je beoogt met de wandeling? Of is het meer van het mag er zijn, het is er? En uiteraard probeer je natuurlijk mensen op andere gedachten te brengen misschien, maar is dat ook een doel?
2: Ik denk vooral juist de meervormigheid en de complexiteit waar mensen mee te maken hebben. Dat er allemaal is naast elkaar. Het is niet het een of het ander. Of ik heb niet één antwoord. Ik denk wel dat als iemand echt bezig is in die... Het is eigenlijk een soort rabbit hole naar suïcidaliteit. Hè? Of met een plan en je hebt allerlei... Dan is het soms heel moeilijk voor iemand om daar weer...
3: uit te komen.
2: Ja, om uit die groef te komen, zal ik maar zeggen. Dus soms helpt het. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, iemand heeft me er toen uitgehaald, ben heel erg blij.
3: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daarna zeggen, godverdorie, niet gelukt. Nou, mijn tijd komt nog wel. Want het is precies wat jij net zei. Het is je eigen leven en je eigen lichaam.
3: Ja,
0: ja. Oké, het is volgende week. Nee, of twee weken eigenlijk pas. Hè?
2: Ja,
0: de 10 september. The Walk into the Light Leiden. Zo heet het. En kunnen we ons gewoon melden? Of moeten we van tevoren iets laten weten?
2: Nou, op zich. Je kunt je dus melden via Walk into the Light. Voor de wandeling. Want dan weten we een beetje waar we qua ontbijt op kunnen rekenen. Maar het is ook fijn om een beetje te weten hoeveel mensen er komen.
0: Ja, ja. Nou, fijn dat je hier even was om erover te vertellen. Marieke Josten, dankjewel en succes volgende week. Over twee weken dus. Ik zit een beetje in die data. Ja. Klopt niet helemaal inderdaad.
2: Dank je voor de gelegenheid.
0: Dankjewel. Goed weekend. Dit is ZRA Plus. We gaan naar het regennieuws van 6:30. Dat eigenlijk al had moeten beginnen, zie ik trouwens. Maar goed. En zo meteen over de Open Monumentendagen met Alexander Geertsema. Eerst Teddy Swims.

0: Michel, ik krijg mails over de Dua Lipa garantie niet vergeten.
1: Nee, ik zie hem heel staan. Ik zie 4 keer Dua Lipa garantie.
0: Vier keer? Nee, we gaan er maar 1 keer draaien.
1: 12.
0: Nee, het komt helemaal goed. Teddy Swims hoorde je zojuist.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, het is een beetje laat. 6:45. Regio Nieuws. Stichting Yes Rijnland bestaat 20 jaar. Een mijlpaal die gevierd mag worden. Maar tegelijkertijd benadrukt directeur Anja van den Boogaard dat het werk van de organisatie harder nodig is dan ooit. Yes Rijnland ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen in Leiden, de Leidse regio en Katwijk, bij het vergroten van onderwijskansen. Het is reden voor een feestje, omdat we als organisatie al 20 jaar heel mooi werk doen. Maar je zou eigenlijk willen dat het werk wat wij doen helemaal niet nodig is, vertelt van den Boogaard. Ja, belangrijk werk, inderdaad.
1: Ja, hoeft niet nodig te zijn, maar toch.
0: Ja, het is nodig. Ja. Buitenbad De Vliet sluit vanaf morgen tijdelijk de deuren. De sluiting gebeurt in opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland, nadat in het water een te hoog chloridegehalte is vastgesteld. De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst aan een oplossing om de waterkwaliteit weer stabiel te krijgen. Naar verwachting kan het buitenbad medio september opnieuw open. En de Voorschotense Jutters organiseren op zaterdag 19 september samen met de gemeente een opschoonactie in het centrum van Voorschoten. Tussen 11 en 4 uur wordt zwerfafval verzameld. Op het Troipplein staat die dag een informatiekraam waar medewerkers van de gemeente, vrijwilligers en de Jutters informatie geven over hun activiteiten en vragen beantwoorden. En er wordt daar ook een workshop georganiseerd over knutselen met afval.
1: Creatief met Kurt.
0: Lekker creatief met oude melkpakken en zo. Dat kan natuurlijk gewoon. Ja, toch?
1: Ja, breibollen.
0: Breibollen. Ja, breibollen. Die heb ik niet vaak in mijn afval zitten.
1: Nooit breibollen. Nee, heb je nooit gepunkt?
0: Nou, maar goed. Afval.
1: Ja.
0: Dus de breibollen zouden dan al in je normale afval zitten, maar dat is niet zo. Hè?
1: Ik ken ook mensen die draaien uit elkaar. Theezakjes. Sigarenbandjes.
0: Sigarenbandjes. Ja, rook jij sigaren?
1: Nee.
0: Nou, heb ik ook geen sigarenbandjes, denk ik. Hè? Nee. Ja, zo kan je uit elke afvalzak weer andere dingen knutselen. Hè? Dat is leuk. Dus je kan een beetje de persoonlijkheid van de mens eruit halen.
1: Ja.
0: Ja, de een heeft iets van flessen en de ander heeft
1: iets
0: van pakken.
1: Ik ken iemand die maakt prachtige schilderijen met gescheurd papier.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dat is leuk. Ja.
0: Moeten we op.
1: Goed.
0: We gaan hem uit te kijken. Het wordt een wisselvallig weekend in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met veel bewolking en lokaal wat zon. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien toe. En vooral in de middag en avond kan er geregeld regen vallen. Plaatselijk kan erbij onweer voorkomen ook. Met ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. Zondag blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regelmatig een bui. De temperatuur komt opnieuw uit rond de 22 graden. De wind draait ietsje meer naar west tot zuidwest en blijft matig aan zee wat krachtiger. Kortom, het is niet echt een strandweekend, maar tussen de buien door zijn er ook wat zonnige momenten. Een jas of paraplu meenemen is in ieder geval geen overbodige luxe dit weekend.
1: En smeren, hè?
0: Smeren?
1: Ja, blijf smeren.
0: Voor dat ene kleine zonnetje?
1: Ja, jongen, je weet het nooit.
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, dat is heel verstandig. Ja. Tot zover de adviezen van dokter Michel. Dan gaan we nu kijken naar de fileshow met file. Michel. Ja.
1: Briljant. Het zijn er maar weinig, gelukkig maar. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelofarensveen, Zoeterwoude-Rijndijk. 8 minuten, 4 kilometer stilstaand verkeer. Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Ommerdijk, kort stilstaand verkeer. Heemstede-Zoetermeer, ook 5 minuten vertraging, 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan Incrowd in Leiden, de Engelendaal en de Persland-Snoepwacht. Zoemweg 6 minuten, 1 kilometer stilstaand verkeer.
0: Het is wel heel lokaal wat je daar hebt.
1: Ja, maar dat komt van de A4 af en dat kruipt bij het dorp in. Daar sta je ook vast. Dus het maakt niet uit, linksom of rechtsom, je staat vast.
0: Nou, goed om te weten. Die 6 minuten kan je toch even mooi besparen natuurlijk, als je een ander weggetje weet te vinden. Goed, onze volgende gast heeft in ieder geval geen last gehad van de vertraging blijken, want die is er al. Zometeen Alexander Geertsema, die komt vertellen over de open monumentendagen. Die gaan er weer aankomen op 12 en 13 september. Maar nu eerst boter bij de vis met de Dua Lipa garantie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: about mine.
1: Dua Lipa. Dua Lipa garantie hier bij de vrij nieuwe van Centraal Plus. Dat was Blow Your Mind. Ja, ja. Het is weer tijd om stil te staan bij onze mooie gebouwen.
2: De historien.
1: Ja, zeker.
2: In een prachtige stad.
1: Ja, tijdens Open Monumentendagen in Leiden openen op 12 en 13 september ruim 30 monumentale panden hun deuren. De 40ste Leidse editie heeft als thema veerkrachtig erfgoed en draait om gebouwen, verhalen natuurlijk. Vrijwilligers zijn er ook heel veel natuurlijk. Routes, muziek en de vraag waarom oude plekken juist nu iets te vertellen hebben. En namens de Open Monumentendagen in Leiden schuift Alexander Geertsema bij ons aan. Van harte welkom.
3: Dank u wel.
1: Ja,
3: de fijn 40ste. Om hier weer te zijn.
1: Ja, altijd gezellig.
3: Een paar maanden geleden al wat tipjes van de sluier bij jullie opgelicht.
1: Ja, en nu is het dan weer zover.
3: Nu is het weer zover.
1: Altijd weer een mooi moment natuurlijk. Ja.
2: Ik vind het een prachtig evenement.
3: Het is een geweldig evenement. Ja. Ik zeg altijd 2 dagen feest in Leiden. En daar zijn we 10 maanden aan het voorbereiden. En dan leven we allemaal toe naar het grote feest.
1: Ja. Wanneer wordt het is de 40ste keer ongeveer, hè?
3: Ja.
1: Dus dat hebben jullie een beetje ongeveer geteld.
3: Nee, landelijk is het de 40ste keer.
1: Oh.
3: En de eerste jaren heeft de gemeente Leiden het zelf georganiseerd.
1: Ja.
3: Maar wij denken dat dit ook in Leiden de 40ste keer is.
1: Ja. Maar dat is al. Het is een leuke schatting in ieder geval. Ja. Het klinkt goed, 40ste.
2: Nou, je mag er eentje naast zitten.
1: En wanneer wordt de traditie nou eigenlijk zelf ook erfgoed? Want dat is op een gegeven moment wordt ook monumentendagen wordt ook een van de dingen die...
3: Wij zijn allemaal hele jonge, dynamische vrijwilligers die dat organiseren. Dus
1: zeker,
3: wij groeien met de tijd mee.
1: Ja, dat is heel goed. Ja, het thema is dit keer veerkrachtig erfgoed.
3: In tijden van onzekerheid.
1: Oh ja, dat is wel een belangrijke aanvulling inderdaad.
2: Heeft dat met geld te maken?
3: Nee, dat heeft... je hebt in Europa de International Heritage Days Foundation... en die bedenken dat thema in het Engels.
1: Ja.
3: En daar is dit thema door ons hoofdkantoor in Amersfoort van gemaakt. En ik denk dat het op zich heel goed past dat in deze tijden... je best mag zeggen dat de tijden onzeker zijn en hoe je daar dan mee omgaat.
2: Maar had het ook in dat ze daarmee bedoelen dat wat we hebben aan erfgoed, dat we dat moeten koesteren?
3: Dat zeker, maar het is ook een beetje, slaat het natuurlijk toch op de oorlog in Europa. Ja. En wij besteden daar ook een beetje aandacht aan als je kijkt naar het Rijksmuseum van Oudheden.
1: Ja.
3: Als je heel goed kijkt, op het foto in het gidsje staat het beter, maar dan zie je nog dat daar in witte letters museum opgeschilderd staat. En dat is uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dat men aan wilde geven dat je dat soort panden niet beschadigt.
1: Nee.
3: We hebben daar ook blauwe schildjes of blue shields. En dat is tegenwoordig bijna een reden voor de partijen die aan het vechten zijn.
2: Om dat wel
3: dat
2: te doen.
3: Dingen juist wel te beschadigen.
1: Ja. Maar wat betekent veerkracht nou voor een gebouw? Betekent dat nou dat het gebouw vooral moet blijven staan? Of dat het moet meebewegen? Of misschien een andere betekenis zou moeten krijgen op een gegeven moment ook? Of...
3: U heeft zich goed ingelezen. Dat allemaal?
1: Nee,
3: is een gebouw niet veerkrachtig?
1: Ja.
3: Als dat dan na 300 jaar nog steeds staat.
1: Ja.
3: Maar we zeggen ook van zo'n pand moet gerestaureerd worden. Daar heb je allerlei vaklieden en kunde voor nodig.
1: Ja.
3: Dat moet bestaan om te zorgen dat je dat kunt doen. Maar ook zo'n monument, was stadhuis, is stadhuis. En ik ga ervan uit dat stadhuis
2: blijft.
3: Aan de Breestraat blijft.
1: Ja. Ja.
3: Maar we hebben ook de kweekschool voor zeevaart.
2: Ja.
3: Dat is een kweekschool voor zeevaart geweest. Maar is nu een...
2: advocatenkantoor.
3: De advocaten zijn er ook weer uit.
2: Oh, ook alweer uit.
3: Het is nu een onderwijsinstelling. Oh, ja. Dus dan is het gebouw hetzelfde, maar de functie verandert.
1: Aha. Ja.
3: Dus daar besteden we ook een beetje aandacht aan.
1: Ja.
3: En dan kijk ik ook naar mezelf. Maar er zijn een aantal woonhuizen in verbouwing, zoals we dat noemen. En dan kun je laten zien dat je zo'n pand ook nog aan de... moderne tijd aan kunt passen. Ik kom net van een pandbezoek met onze vrijwilligers Rapenburg 49. Ja, dat is iemand die is daar heel erg mee bezig. Die heeft een warmtepomp op zijn dak staan en die heeft wandverwarming in zijn huis en allemaal van dat soort dingen. Maar daardoor kun je nog wel heel goed in zo'n huis wonen.
1: Ja.
3: En blijft dat weer voor de komende, 100 jaar... is dat weer gered, dat pand.
2: Maar met name dit soort panden zijn omgeven door allerlei wet- en regelgevingen. Wat je wel en wat je niet mag.
3: Ja.
2: 10 centimeter te veel, 5 centimeter te kort. De kleur is niet goed. Het is lastig soms.
3: Daar leert een eigenaar van zo'n huis leert daar prima mee omgaan. En Erfgoed Leiden en omstreken. Die, als je daar goed mee overlegt, dan zijn die best
2: beweegbaar.
3: Meedenkend.
1: Het gaat natuurlijk bij die monumenten vooral ook om de verhalen erachter. Hè, die we natuurlijk ook vooral vertellen. En wat maakt het nou? Wat maakt een verhaal nou een goed monumentenverhaal? Wat moet er dan, waar gaat het dan vooral over? Gaat het over de dingen die daar gebeurd zijn? Gaat het over jaartallen, over de mensen die gewoond hebben? Over schandalen die zich misschien daar hebben plaatsgevonden? Ja,
2: de guillotine.
3: Nou, die kan ik me dan niet zo bij. Nee, maar allemaal van dat soort dingen wat ik altijd. Maar dan ga ik weer even bij mij in de straat. De Bibliotheca Titiana, die zit op de hoek van de Groenhazengracht en het Rapenburg.
1: Ja.
3: Ja, dat is een bibliotheek die na de dood van een meneer Thijs is die gebouwd als bibliotheek. En daar staan nog steeds de boeken uit de tijd dat meneer Thijs in 1650, 1660 leefde. Zijn boekencollectie staat daar nog steeds. En je kunt met je vingers, als dat
2: handschoenen
3: als je dat bent, mag je daar gewoon aan zitten.
1: Dan mag je aan zitten.
3: Dat is
1: wel bijzonder eigenlijk. Ja, want dat is natuurlijk, dat is ook erg erfgoed natuurlijk.
3: Dat is ook erfgoed. En dat is dan heel bijzonder, vind ik. Dat dus een boekencollectie van een meneer die 350 jaar geleden leefde.
1: Ja.
3: Dat die er gewoon nog is.
1: Zijn dat nog een beetje lezenswaardige boeken ook? Of is het allemaal heel erg oud-Hollands en niet te begrijpen?
3: Het is heel erg oud en moeilijk leesbaar. Ja. En waarschijnlijk ook wel veel Latijn, maar er zitten, ik ben er wel eens binnen geweest, er zitten hele mooie bijbels en ze hebben daar hele mooie boeken staan.
1: Ja.
3: Dus dat is een pareltje.
1: Ja.
3: Dus ik ga er nou niet allemaal zo meteen naartoe op 12 en 13 september.
2: Al die boeken.
3: Want er is maar beperkt toegang.
1: Ja.
3: Maar er zijn een heleboel andere dingen waarvan je zegt, we hebben een heel stuk over 425 jaar Garenmarkt.
1: Ja.
3: En er zijn twee ontzettende aardige bewoners. Rutger en Brianna, die gaan op Garenmarkt 5 wonen. En die hebben, toen ik daar langskwam, gezegd van, nou, wij willen ons huis wel open doen.
1: Ja.
3: Als je ziet, toen zag het er nog redelijk uit. Nu hebben ze toestemming om te verbouwen. En zijn ze grofstoffelijk begonnen. En er stond afgelopen donderdag een heel leuk stuk in het Leids Dagblad met een foto. Ja. En dan kijk je van de begane grond naar de eerste verdieping. En daar zit dan voor een deel geen vloer meer in. En toen ik er vorige week was, hadden ze ook geen gang. Maar liep je door een soort geul.
1: Ja.
3: Maar dat is met Open Monumentendagen, zou dat allemaal weer hersteld moeten zijn.
1: Ja.
3: En dan kun je heel goed zien hoe nou zo'n huis eerst helemaal uitgekleed wordt.
2: En weer aangekleed.
3: En daarna word je weer, kom je allerlei leuke dingen tegen. En dan ga je het weer opbouwen.
1: Dat is prachtig inderdaad. Ja. En als de muren konden praten in een van die gebouwen. Welk gebouw gaat ons het meeste vertellen over wat er allemaal in de omgeving gebeurde?
3: Nou, ik denk dat het stadhuis wel heel veel verhalen heeft.
1: Ja.
3: Ik denk zo'n Garenmarkt. Zij hebben ook onderzoek gedaan. En daar blijkt een bolusbakker. Dus een koekenbakker gewoond.
1: Oh ja, even voor de duidelijkheid.
3: Nou ja.
1: Ja.
3: En dat zijn dan ontzettend leuke dingen. Ik doe in Leiden nog iets met een club die heette Historisch Leiden in Kaart. En als je in een oud huis woont, kun je precies zien wie vanaf 1550 zo'n beetje eigenaar van jouw huis geweest is.
1: Ja.
2: Alexander, ik had vroeger mijn eerste kantoortje op de Oude Varkenmarkt tegenover Wagenmakerijk de Groot. Dat is toch ook een historische plek?
3: Prachtig. Ja.
2: Ja. En dat snoepwinkeltje ernaast. Ik ben blij dat het is verkocht, geloof ik. Maar
3: ja, het snoepwinkeltje is weg, maar de wagenmakerij, daar staat nog steeds
2: fantastisch.
3: Het bord. En dat zijn gewoon.
2: Dat moet je koesteren.
3: Ja.
1: Hoeveel gebouwen bekijken jullie van tevoren eigenlijk om te kijken of het überhaupt geschikt is voor de Open Monumentendagen? Want er zijn natuurlijk wel ook heel veel oude gebouwen waarvan je misschien denkt van, nou, het is heel oud.
2: Doe mij maar niet.
1: Het is puur lelijk. Dat moeten we niet meer laten zien, dit.
3: Nee, dat is altijd heel lastig om daar te zeggen van iets is mooi of lelijk. Ja. Maar we kijken een beetje naar dat thema veerkrachtig in dit geval.
1: Ah, ja.
3: Dus je gaat kijken van, is er iemand aan het verbouwen? De panden in verbouwing doen het altijd enorm goed.
1: Ja.
3: Maar ook, wat is een leuk pand waar mensen normaal niet binnenkomen? Dus ze zullen mij dat niet in dank afnemen, maar ons benzuurder in Leiden. Dus moet ik goed kijken. Museum Boerhaven, Molenmuseum De Valk, de Hortus Botanicus en Rijksmuseum voor Oudheden. Die doen allemaal mee en zijn dat weekend gratis toegankelijk.
1: Ah,
3: dus als je nou denkt van, ik wil wat geld uitsparen en een museumkaartje is tegenwoordig ook niet voor niks. Dan zou ik zeggen...
1: Dan is dat het moment eigenlijk.
3: Ja, helemaal leuk om daar
1: om dat te gaan doen. Ja. Is er nog iets wat je graag wil noemen? Van, nou, dat is eentje, dat is bijzonder, want die hebben we niet eerdere jaren al gehad, maar toch nu wel te bekijken.
3: Wat ik net al zei, de Bibliotheca Tiziana, dat pand aan de Geirenmarkt, dat is nieuw. Eén die ik nog niet genoemd heb, aan de Hooglandse Kerkgracht. Een pand dat heet de Kikkerberg. Mm-hmm. Dat is recent verkocht. En Kees Lau, die is architect in Leiden, die gaat dat pand verbouwen. En die is in de race om een duurzaamheidsprijs te winnen. Dus mensen die dat opzoeken, kijk even nog op de site van het RCE. Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed. En daar kun je zijn pand...
2: Is aan hem wel toevertrouwd, denk ik.
3: Nieuwsteeg 2... Ja. Stemmen en dan gaat hij dat vastredden.
1: Ja, nou, 12 en 13 september, dan is u zover. Dan,
3: 12 dus, en 13.
1: Ja, dan gaan er dus ruim 30 panden open voor het publiek. En dat is de moeite waard. We kunnen alles weer nakijken. Er is een boekje, dat heb ik hier in mijn handen. Maar er is ook een website, hè?
3: Ja, en die boekjes zijn in heel Leiden, van de VVV tot de musea, tot boekhandels. Overal zijn die dingen te krijgen. En bij het stadhuis en bij Level... Overal 10.000 stuks, dus de kans dat je misgrijpt is klein.
1: En als je toch te lui bent om naar de boekhandel te gaan, waar ga je dan naartoe? Welke website?
3: www.omdleiden.nl. Kijk. En voor het kleine gespuis is er ook nog een kidsgidswandeling. Oh. En hebben we junior rondleiders in de Pieterskerk. Dus er is een zeer divers programma.
1: Fijn, dank je wel dat je hier even kwam toelichten. En veel plezier over twee weken.
3: En tot volgend jaar.
1: Ja, zeker. Dank je wel. Alexander Geertsma was dat van de Open Monumentendagen in Leiden. En dit is Bibi Rexha.

0: Bebe Rexha. En David Kara, Sad Girl.
1: Centraal Plus, Vrij Mibo. Straatplaat.
0: Ja, Michel, zit er weer op?
2: Ja, ik heb echt 2 uur bijna zitten denken.
0: Ja, over de straatplaat?
2: Ja, dus alcohol.
0: Maar John heeft nog 2 tips. John is aan de telefoon, ja. Want John is er vandaag niet bij. Als je nu het inschakelt, je denkt van ik hoef alleen maar de straatplaat te horen. Ja, John is er normaal gesproken altijd bij, maar die heeft dat... Wat fysieke problemen.
2: Even letsel.
0: Fysieke ongemakken. Fysieke ongemakken.
3: Fysiek letsel, ja.
0: Telefonisch heeft hij gewoon ons aan straatplaattips geholpen. En we hebben nog 2 tips goed, begrijp ik.
3: Zeker. Ik heb eigenlijk zelfs 3 zat ik net op mijn lijstje te kijken.
0: Ja. We moeten hem ook gewoon bekend maken natuurlijk.
3: Ik ga ze nog even snel even dan... Wil je alle tips nog even horen of niet?
0: Nee, we moeten de plaat ook nog draaien.

0: eentje, nee. John. Het triggert me. Ik ken één straat die heet in de Stevenson Ronnie Biermanpad.
1: Ja, nee, maar dat is fout. Oh.
2: Nou, welke is het? Zeg maar, wat is de plaat? Want dan kan ik die even opzoeken ondertussen.
1: Ja, de plaat is Moe van de Malibu van Andy van der Leek en John Zoet.
0: Ja, dat heb je als je 2 uur thuis zit. Dan kan je dit soort moeilijke dingen regelen, hè? Wat een moeilijke
1: zeker, John. Zeker, ja. Ik had ondertussen ook even contact gehad met John Zoet. Dus dat ken ik namelijk. Dus,
2: die ken jij gewoon.
1: En en de straat is de Stevensbloem in Stevens of in Leiden.
2: Ja, het is ongelooflijk, hè. Want het is wat een ongelooflijk goede straatplaat. Ja. Dat is dit, denk ik, hè? De straatplaat.
1: Ja.
2: Ik heb er nooit van gehoord, maar hij is net uit. Dus dat kan kloppen, hè? En dankjewel, John.
1: Graag gedaan.
2: Succes met je
1: volgende week.
0: Wetenschap, hè?
2: Ja, fijn weekend.
1: Dank je.
0: Hoi.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen.

0: Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft de oproep om uit te kijken naar de vermiste vrouw uit Hillegom uitgebreid. Hege Oorbak van 51 is sinds de nacht van 22 op 23 augustus, afgelopen weekend dus, vermist. De politie zegt nu nieuwe aanwijzingen te hebben dat ze waarschijnlijk 's nachts naar het strand van Wassenaarse Slag is gegaan. Ze roept inwoners met camerabeelden op om die te controleren. Op onze website is een foto van de vrouw en haar auto te vinden. Wie mogelijk beelden van haar heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. MBO Rijnland krijgt een Comeniusbeurs. En daarmee kunnen ze studenten leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. De onderwijsorganisatie ontwikkelt samen met kennisinstituut Leiden Academy een vernieuwde onderwijsmodule voor 2 zorgopleidingen. De beurs van 50.000 euro komt daarbij goed van pas. En het skatepark aan het Sint-Nicolaaspad in Voorschoten wordt volgend jaar vernieuwd. Maar voordat er een definitief ontwerp wordt gekozen, kunnen skaters, jongeren en andere inwoners van Voorschoten meedenken over de nieuwe inrichting. Er is een speciale participatiemiddag en dat is op woensdagmiddag 9 september... waarin 3 partijen hun ideeën presenteren voor een vernieuwd skatepark. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. Tijdens de buien is er kans op hagelwindvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later wordt het ongeveer 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Step,

0: Sure about that, man? Alright.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig.

0: goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen, zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse